0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info. Check vonix.nl of de NPO Luister-app.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. De man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO. Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god!
2: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gim

0: islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check forex.nl of de NPO Luister-app.

0: Mix.
1: Equals. Be happy. Your city.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen

0: dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phonix.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Trek je niets echt lekkers? Ga naar Roeper.

0: Phonics@spin.nl. Your city, your sound.
1: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Philatalia Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Ben.

0: Calibre. The tradition continues.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: It's complicated met Jay.

Annette Schut met het NOS-journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Er waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flávio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader, Jair Bolsonaro, zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer,

0: On the Block met Anne Lijn.
1: Ja, van crump tot hiphop, van house tot wacking. Het zijn misschien termen waarvan jij denkt, waar heb je het over? Nou, de beste streetdancers van Nederland, die maken zich klaar hoor voor een van de grootste battles van het jaar. En bij Red Bull Dance Your Style draait het niet om de perfecte choreografie. Het draait echt om improvisatie en je energie die je geeft in de dans. En het mooie is, het is niet een jury die bepaalt wie wint, maar het publiek. Ja, zo hoort het misschien ook wel. En we bellen met acteur, presentator ook van het event, Yufat. Goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
1: Hey, wat is er nou anders aan deze competitie dan met andere finales in de danswereld?
2: Ja, ik denk dat dit gewoon een van de grootste podia is die je maar kan krijgen als danser. Dus het is ook vooral er zijn een aantal dingen voor de dansers. Is de zichtbaarheid die je krijgt hierbij is gigantisch natuurlijk. Ik denk dat iedereen, als je op TikTok zit of op Instagram zit, dat je het voorbij hebt zien komen. Red Bull Dance Your Style kan je gewoon niet omheen. En dat is voor die dansers natuurlijk ook een fantastische grote boost. En wat het echt anders maakt van andere evenementen is ook dat het publiek echt engaged is. Dus er wordt gedanst op commerciële muziek. Het kan echt van alles zijn. Je kan Shakira horen, je kan Michael Jackson horen, je kan Bruno Mars horen. Maar je kan ook de Macarena horen, bij wijze van spreken. En het publiek bepaalt dus wie er wint. Dus normaal heb je een jury die zegt, links heeft gewonnen, rechts is technisch beter. En aan de hand daarvan wordt er een beslissing gemaakt. Maar dit keer is het gewoon, ben jij als publiek, ben je gewoon onderdeel van de show. Dus ja, de muziek neemt je mee, want je kent de muziek. En vervolgens mag je ook nog beslissen wie er wint.
1: Ja.
2: Het is echt een fantastisch concept.
1: Ja, tof ook. Je hebt het over muziek ook. Ik vind het heel interessant dat je ook pas weet op welk nummer je danst als deelnemer. Wanneer je begint, dat lijkt mij zo spannend. Hoe bereid je zoiets voor dan?
2: Ja, die dansers die trainen hier gewoon keihard voor. Dus eigenlijk, ja, het is echt freestyle. Ze weten van tevoren niet welke muziek gedraaid wordt. We hebben supergoeie DJ's die muziek draaien. Maar ja, en dan hoop je maar dat je het nummer kent. En als je het niet kent, die dansers die ontcijferen zo'n beat en zo'n melodie zo ontzettend snel. Ze trainen dag in, dag uit. Ze luisteren de hele tijd naar muziek. We hebben eigenlijk elk gedeelte in hun lichaam apart van elkaar getraind. Waardoor ze op het moment supreme gewoon echt goed kunnen schakelen. Dus we kunnen op dat moment gewoon meteen reageren op wat er gebeurt. En dan is het natuurlijk het leuke als ze de accenten in de muziek bijvoorbeeld, eigenlijk de vertaalslag maken van de muziek naar dans. Dus door op de juiste accenten een bijzondere move te doen bijvoorbeeld. Waardoor het hele publiek denkt, oh. En het leuke is, soms hoor je als gewone luisteraar, die niet per se een getraind oor heeft, hoor je niet per se alle accentjes. Maar als een danser het visueel maakt voor je, dan wordt het in één keer nog interessanter. En dat is de kunst van deze dansers. Daar trainen ze voor. Dat is hun leven, weet je. Dat is echt een hele hechte community ook. Dat is ook leuk om te benoemen, denk ik wel.
1: Ja, tof ook. Het klinkt alsof je hier zeker bij moet zijn qua publiek. Ik ben ook nog wel tenslotte even benieuwd naar jou. Wat is nou iets als jij kijkt naar zo'n danser dat je denkt, ja, dit maakt diegene toch wel een winnaar in mijn ogen?
2: Ik denk dat ik ga altijd voor de creatieve dansers die me verrassen. Dus die onverwachts uit de hoek komen. Ja, creativiteit, originaliteit is belangrijk. Muzikaliteit is heel erg belangrijk. En dat maakt het dus ook niet uit, want je gaat alle stijlen zien. Je ziet hip-hop, crump, house, je ziet alles komt voorbij.
1: Ja.
2: En het is maar net hoe jij daarmee omgaat, hoe jij daar invulling aan geeft. Ja, die danser die moet gewoon voor mij winnen. En het is echt wel tof om te zien, want wij hebben als Nederland hebben we natuurlijk de nationale finale. Dat is morgen de national final.
1: Ja.
2: Maar als je die wint, dan ga je naar de world final. Vorig jaar was die in L.A. En de Nederlandse winnares, die heeft hem ook gewonnen. Dus wij hebben op dit moment als Nederland de beste danseres ter wereld. En dat gaan we proberen natuurlijk dit jaar nog een keertje doen. Maar dan in de World Final in Zurich. Maar eerst morgen in het Vondelpark Amsterdam.
1: Eerst morgen. En als je nu luistert, je kunt er ook gewoon nog bij zijn. Dus bij de finale in het Vondelpark in Amsterdam. De show begint om 19:30. Be there or be square. Yufat, ik wil je hartstikke bedanken. Je hebt het hartstikke goed verteld. En ik zou zeggen, heel veel plezier vanavond. En misschien ook wel in Zurich dan.
2: All good. Het komt sowieso helemaal goed. Het wordt een feestje. Dus zorg dat je erbij bent.

0: Bradley.
1: Welkom to African Food Festival 2026. Dat is wat gaande is.
2: Je hoort het al. Afgelopen weekend kwam Rotterdam samen tijdens het African Food Festival. Van lekker eten en bijzondere kunst tot mooie mensen met een sterke connectie met de cultuur. En natuurlijk was ik daarbij om de sfeer te proeven.
1: Eigenlijk wat wij proberen hier te doen is alle Afrikaanse people en diaspora gewoon samen te komen, samen te brengen door middel van muziek, eten, kunst, games, kinderactiviteiten. Dus we proberen echt een nieuw ecosysteem te creëren voor onze gemeenschap.
2: En waarom is dat nou juist nu belangrijk?
1: Ik denk dat we moeten ook gewoon even laten zien wat echt Afrikaanse cultuur is. Maar ook niet alleen maar voor Afrikaanse communities, maar ook gewoon voor iedereen. Dat onze cultuur brengt gewoon mensen samen, we genieten. Wij vieren onze diversiteit ook, dat vinden we heel belangrijk.
3: Ah, vandaar de sfeer is ongelooflijk. We hebben veel geur en smaak en veel atmosfeer, veel kleuren ook.
2: U brengt dus de kleuren, ja. Maar heeft u misschien ook al wat geproefd van het eten?
3: Ja, tuurlijk. Ik heb al geproefd de Senegalese rijst en ook de food van Tanzania ook. Heel lekker.
2: Wat brengt je hier?
4: Nou, het eten natuurlijk. Hallo.
2: Ik zie dat je iets vast hebt, maar kan je het even uitleggen?
4: Ik heb hier heerlijke gebakken banaan op de Nigeriaanse wijze. Kipvleugeltjes ook gespecerijd. Ik kan niet wachten om het te eten.
2: Toen je hierheen kwam, wat dacht je dat je ging eten of hoe dacht je dat zou smaken?
5: Vorig jaar was ik geweest op Schouwburgplein en toen was het al heerlijk eten met verrassende smaken. Nu was het ook weer heel lekker.
2: Overtreft het vorig jaar?
5: Omdat dit nog een betere locatie is. Dat komt het meer tot zijn recht.
2: Waarom is het belangrijk dat we zulke events in Rotterdam houden?
4: Nou, sowieso omdat Rotterdam de meest culturele plek is in Nederland. De meest culturele stad in Nederland. En het is gewoon heel belangrijk om iedereen te exposen aan de mooie cultuur, het heerlijke eten, de muziek. Zodat dat gewoon in ere wordt gehouden. Daarom zijn dit soort festivals echt belangrijk.
2: Voor de mensen die hier niet zijn dit jaar, wat zou je tegen ze willen zeggen?
4: Ja, you're missing out, bruv. Volgend jaar moet je erbij zijn.
5: Nou, kom volgend jaar zeker langs, want het is gewoon zeker de moeite waard.

0: Sport met Bradley.
1: Maar ik snap wel dat je zeg maar gewoon wilt weten waar diegene is, toch? Gewoon omdat je van elkaar houdt. Maar ik denk ook dat je gewoon die vertrouwen moet hebben bij elkaar. Dat je weet van niemand iets raars gaat doen.
2: In een relatie wil je natuurlijk weten dat je partner altijd veilig is. Maar wat als je partner vraagt om 24/7 je live locatie te delen en vervolgens constant checkt? Wat zou je daarvan vinden? Met die specifieke vraag ging ik Den Haag in.
3: Ja, ik zou er wel even van schrikken.
2: En waarom dan?
3: Ja, vind ik gewoon even iets te veel van het goede. Ja, ik vind, waarvoor heb je dat nodig?
4: Aan de ene kant vind ik het wel kunnen, maar aan de ene kant hoeft ook weer niet.
2: Leg uit.
4: Als je me zou vertrouwen, dan weet je dat ik geen gekke dingen zal doen. Maar ik denk dat het ook mee te maken heeft met veiligheid. Misschien dat je dan denkt van er gebeurt geen gekke dingen of zo. Aan de ene kant, ik snap het wel, aan de ene kant snap ik ook weer niet.
3: Ik zou me daar oncomfortabel mee voelen.
2: Zo, hij wil misschien gewoon door veiligheid kijken waar je bent.
3: Ik vind dat het misschien meer controle is disguised as veiligheid. Want je kan me ook gewoon bijvoorbeeld bellen of een appje sturen. Als ik ergens loop waar het misschien minder veilig is, kunnen we gewoon bellen, facetimen.
2: Heb je wel eens een keer in zo'n situatie gezeten?
3: Ja, helaas wel.
2: En toen?
3: Toen kwam hij dus ook gewoon zomaar op plekken waar mijn locatie stond. Ja.
2: Wat zeg je dan? Dan ben je bijvoorbeeld bij de Mac en dan opeens staat hij naast je.
3: Dan is het zeg maar zogenaamd toevallig, maar mooi.
5: Mijn vrouw heeft mijn locatie, die Live 360. Maar
2: hoe voel je er dan bij? Want ze kan gewoon elk moment zien wat je kijkt.
5: Waar ik ben, ja. Ik ben toch meestal thuis, dus dat maakt niet zoveel uit.
2: Heb je dan niet zo'n gevoel van, ze probeert mij te controleren?
5: Nee, ik heb meer met Snapchat.
2: Leg uit.
5: Want dan kan je zien wanneer ik online ben geweest. Dus dan moet ik reageren wanneer ik het zie.
2: Waar ligt de grens tussen vertrouwen en controle eigenlijk in een relatie?
3: Nou ja, ik denk dus inderdaad wat ik net zei, zodra het obsessief wordt, dat het dan wel toxic gaat worden.
2: Dus ik zeg heel eerlijk, op het moment dat je gaat controleren, dan heb je al geen vertrouwen in elkaar, dan moet je het eigenlijk al afkappen, vind ik. Want dan wordt het toxic.
3: Kijk, als het oprecht uit veiligheid is, oké, prima. Maar als jij een heel controlling persoon bent en je vraagt om een locatie, dan ga ik toch wel denken dat het een stukje wantrouwen is.
2: Ja. En voor iemand die nu in deze situatie zit, wat zou je tegen ze willen zeggen?
3: Free yourself.
2: Ren. Ren heel hard.
3: Ja, als jullie elkaars locatie hebben, is dat gewoon prima. Dat is sowieso niet mijn zaak. Maar het moet niet een obsessief ding worden waarbij je constant kijkt waar die andere persoon is. Want dan maak je jezelf ook alleen maar gek mee, toch?

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Trek je niet echt lekkers? Ga naar

0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland.

bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos en een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer, vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: aan de lijn.
1: Want mis jij op school ook van die vakken die je verder helpen om uit te zoeken wat je wil worden, bijvoorbeeld hoe je met geld om moet gaan of hoe je moet netwerken? Nou, je bent niet alleen en tijdens de Young Ambition Summer Class krijg je de kans om workshops te volgen van mensen uit het vak en aan de slag te gaan heel augustus lang. Bij mij in de studio is directeur van Young Ambition, Rashid. Welkom.
2: Hey, welkom, welkom.
1: Wat ja, leuk dat je er bent. Hey, waarom moet je die summer classes bij Young Ambition nou echt volgen?
2: Ik denk sowieso dat niet alle kinderen de kans, sowieso of alle jongeren de kans krijgen om in de zomervakantie op vakantie te gaan. Of eigenlijk dingen doen met je passie die je heel graag wil doen. Want zoals je net al zei, je krijgt niet alles aangeleerd op school. En wij willen het eigenlijk wel meegeven in de zomer. Dus vandaar de summer class, Young Ambition style part of Phonics.
1: Ja. Wat zien jullie veel voorbij komen van jongeren dat ze zeggen van, oh, dat mis ik echt of daar heb ik behoefte aan?
2: Ja, nee, echt sowieso ondernemen. Wie wil geen ondernemer worden? Iedereen heeft er een mooi beeld bij. Maar dat andere beeld, zeg maar, dat hebben de jongeren vaak niet. En als ze dan zo'n workshop geven, zien ze echt helemaal loskomen of echt nadenken of ook afhaken. Maar dat vind ik ook heel belangrijk. Maar dat zijn echt wel van die dingen die we wel veel tegenkomen.
1: Ja. En wat vind jij zelf belangrijk, zeg maar? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, je hebt nu inmiddels een aantal jaar erop zitten. Wat is zelf iets waarvan je zegt, ja, dat vind ik een hele belangrijke workshop om te geven?
2: Jezelf presenteren. 100%. Want jezelf presenteren heeft niet alleen mee te maken dat je voor de klas kan staan of een presentatie kan geven, maar hoe vertel je je eigen verhaal? En dat is gelukkig ook iets dat we gaan meenemen in de summerclass trouwens.
1: Oh, oké. Okay. Ja, ja. Tof. Ja. Helpt ook bij netwerken natuurlijk.
2: Check.
1: Hey, jullie starten dus 5 augustus met de summerclasses. Het is elke woensdag te volgen. Ja. Is dat iets waar je dan elke woensdag bij moet zijn of mag je ook gewoon 1 woensdag aansluiten?
2: Goeie vraag. Het heeft ook te maken met het aantal aanmeldingen. Want we hebben al een aantal aanmeldingen lopen. We hebben volgens mij plek voor 20 of 25 jongeren. En op zich wordt er ook een soort van intake genomen. En als we gewoon eigenlijk zien, er zijn veel meer aanmeldingen. Dan gaan we gewoon in ieder geval wel kijken om ze allemaal gewoon netjes te kunnen vullen.
1: Dat ja, tof. Ja. Ja, je hebt ook nog een vraag voor mij volgens mij.
2: Zeker.
1: Ik vind het spannend. Wat ga je me vragen, Rashid?
2: Het is een standaardvraag die ik eigenlijk altijd stel. Zou ik een beetje het onderwijs een beetje wakker te schudden. Maar zeker jij met al je ervaringen, is er een vak waarvan jij zegt van hey, dat had school mij echt moeten leren. Dat ik echt op school moeten krijgen. Heb ik niet gehad.
1: Ja, goede vraag. Ik denk meerdere vakken voor mij zeker. Okay. Ja, ik ben niet goed met cijfers en wiskunde helpt je niet naar mijn idee met je financiële zaken op orde krijgen.
2: Niet de stelling van Pythagoras.
1: Nee. Dus dat had ik zeker wel, had ik wel wat aan gehad. Ja. Financiële dingetjes. Maar ook toch inderdaad van dit soort workshops. Van hoe ziet het er nou echt uit als je advocaat bent of als je tandarts bent of wat dan ook. Dat soort dingen had ik ook wel heel tof gevonden.
2: Ja, ja precies. Want in een workshop bijvoorbeeld 18 wat nu, noemen wij dat. Ik heb bijvoorbeeld niet geleerd dat je DigiD moet aanvragen.
1: Oh, ja.
2: Bijvoorbeeld in een stad als Amsterdam waar we nu zijn. In principe moet school je ook zeggen op je 18e, schrijf je in op woningnet. Want als jij dat pas op je 20 gaat doen omdat je dan ready bent, heb je gewoon 2 jaar gemist.
1: Hoeveel mensen spreek jij wel niet? Ik in ieder geval heel veel die zeggen, ik heb me niet op mijn 18e ingeschreven. Ik sta gewoon super laag. Oh ja, kijk.
2: One of them.
1: Ja.
2: Het liever iemand die dat stemmetje even had geprikkeld, zeg maar.
1: Ja.
2: Daarom zijn wij er.
1: Als je nu luistert, je moet het hef dus helaas nog in eigen handen nemen. Maar het is heel simpel, gewoon bij de Young Ambition Summer Class aansluiten. Rashid, waar kunnen mensen zich nog aanmelden?
2: Ja, via onze socials, ook via jullie als het goed is. Maar dan kan je gewoon aanmelden via de link. Check onze socials, want we gaan ook elke week met jullie delen welke expert uit het werkveld komt. Want het is de Summer Class gefocust op media. Dus wil je alles weten van media, storytelling, personal branding, netwerken, hoe moet je jezelf presenteren? Check dan onze socials, want elke week delen we welke expert langskomt en er komt ook iemand van jullie langs.
1: Ja. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Check dus sowieso de socials van Young Ambition. En je kunt ook de socials van Phonics checken of de Phonics website. Rashid, thanks for coming. Heel veel succes. Phonics.

0: achter sommige tunes zit veel meer dan alleen een goede beat. En onze volgende gast maakt namelijk muziek over dingen waar niet altijd makkelijk over wordt gepraat. Afgelopen vrijdag bracht hij zijn nieuwe single uit, de eerste van een reeks naar een album over mentale gezondheid. Hey Sena, een hele goede avond.
1: Goeie avond.
0: Wat goed dat je er bent.
1: Yes, dankjewel.
0: Hey, je nieuwe single Zo Gevaarlijk is net uit, die gaan we zo meteen luisteren. Waar gaat het over?
1: Het gaat eigenlijk over een periode, een aantal jaar geleden, waarin ik heel diep zat. Kampte met depressies, maar ook op de rand van een psychose zat. En toen was ik eigenlijk zo bang dat alles gevaarlijk voor me leek. En in isolement zat en daar is die track uit ontstaan eigenlijk.
0: Ja, het is best wel vulnerable hoe je dit vertelt. Is dat moeilijk om te vertellen? Of?
1: Nu inmiddels wat minder, maar jaren geleden had ik nooit verwacht dat ik hier op de radio over zou praten eigenlijk.
0: Ja, en waarom doe je het toch wel?
1: Omdat ik het heel belangrijk vind om een overwinning op mezelf te maken, maar ook om hier open over te zijn voor de mensen die nu nog steeds door deze dingen heen gaan.
0: Mm-hmm. Ja. Hey, op welke manier helpt muziek jou?
1: Muziek is een uitlaatklep. Dus alles wat ik meemaak kan ik omzetten in muziek. Kan ik over schrijven, kan ik over zingen, kan ik over rappen. Mm-hmm. En het zorgt gewoon dat het wat minder zwaar voelt.
0: Nice, ja. En elke maand komt er dus een nieuwe tune uit. Je werkt toe naar een heel album over mentale gezondheid.
1: Klopt.
0: Die komt uit in november.
1: Komt uit in november, ja.
0: Hoe gaat het album heten?
1: Het album heet Grijs.
0: En waarom Grijs?
1: Grijs omdat ik toen ik die diagnose kreeg van... Of ja, ik kreeg niet de diagnose van psychose. Ik kreeg de diagnose van... Je zit in een grijs gebied. Dus tussen in een psychose belanden of mentaal gezond zijn. Mm. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik eerst shit. En daarna dacht ik... Interessant.
0: Wat dan?
1: Ja, omdat ik dacht van... Dus het is... Ja, zeg maar, hier kan je dus eigenlijk ook net niks mee of zo, zeg maar. Omdat je er precies tussenin zit. Dus ja, dat eigenlijk. En ik ben een creatieve geest, dus ik dacht gelijk ook van... Hier kan ik wel iets mee, zeg maar, qua schrijven ook.
0: Ja. Ja. Hoe was het dan voor jou om... Nou, dus niet echt de diagnose, maar dat grijze gebied. Hoe was het dan om dat te krijgen? Wat ben je toen vervolgens gaan doen?
1: Nou, zo luchtig als ik er nu over praat, was het toen niet, zeg maar. Nee. Toen was het heel heftig en toen dacht ik van shit, en nu? En ik had een beeld van mensen die in een psychose zaten, wat heel heftig was in mijn hoofd. Maar ik denk dat heel veel mensen die mij toen kenden, niet door hadden waar ik doorheen ging, zeg maar. Dus toen dacht ik van, oh, het kan er dus ook zo uitzien.
0: Ja.
1: En... Ja, dus ik was vooral heel erg geschrokken eigenlijk. Dat ik dacht van, hoe ben ik hier beland terecht gekomen, zeg maar.
0: En hoe kwam het dan dat de mensen om je heen het niet door hadden, terwijl jij wel echt ergens doorheen ging?
1: Omdat als mensen me vroegen van, hoe gaat het met je? Zei ik, ja, alles gaat goed.
0: Ja.
1: Ja.
0: En hoe gaat het nu met je?
1: Nu gaat het oprecht een stuk beter.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Mooi, dat is fijn om te horen. Hey, wat hoop je dat mensen eruit halen wanneer ze naar het album luisteren?
1: Ik hoop dat mensen die zich die door deze dingen heen gaan, of mensen die mensen kennen die door deze dingen heen gaan, wat meer gevoel erbij krijgen. Omdat mentale gezondheid heel abstract kan zijn. En ik hoop dat met dit verhaal, wat heel persoonlijk is, dat mensen er een gezicht bij krijgen. En ja, dat het taboe een beetje doorbroken wordt eigenlijk.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Ik denk dat we het moeten gaan luisteren. Hey, waar kunnen mensen jou checken?
1: Op Instagram, sena.nyaku.
0: Ja.
1: Is een moeilijke naam. sena.nyaku.
0: Ja.
1: En op Spotify, that's it.
0: Nice, oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we nu een nieuwe tune draaien. Je mag hem zelf aankondigen.
1: Yes, hier is Zo Gevaarlijk.

0: Noord met Bradley.
1: En we wilden vanavond iets speciaals doen. We willen ze in het zonnetje zetten. We willen ze extra liefde laten zien door een heerlijk diner, drie gangen diner, te organiseren, zodat ze lekker kunnen genieten.
2: Denk jij wel eens aan mensen zonder vaste woonplek? Want hoe belangrijk is het nou dat er voor hen ook aandacht is? Ja, superbelangrijk natuurlijk. Het Leger des Heils organiseerde daarom het straatdiner in Rotterdam bij de bibliotheek op Blaak. Ik was daar natuurlijk bij en sprak met de organisatie en met de mensen aan tafel. En ik vroeg hen, waarom is dit nou belangrijk?
1: Het idee achter straatdiner is dat wij eigenlijk maandag en woensdag altijd uitreiken naar mensen die aan de rand van de samenleving staan, die dakloos zijn, die niet heel breed zitten. En we wilden vanavond iets speciaals doen. We willen ze in het zonnetje zetten. We willen ze extra liefde laten zien door een heerlijk diner, drie gangen diner, te organiseren, zodat ze lekker kunnen genieten.
2: Maar waarom is dat eigenlijk belangrijk?
1: Eten is belangrijk, toch? Eten gaat door liefde gaat door de maag. Dus we willen vanavond heel veel liefde geven aan deze mensen.
3: Mijn vrouw werkt bij het Leger des Heils. En ik vind dat ze fantastisch werk doet. Maar je gaat ook niet zomaar mee met haar werk. Dus dit is een hele mooie gelegenheid om even te kijken. En ze gaat elke maandag gaat ze naar de Soebus. En daar vertelt ze dan over. En ik wilde die mensen ook gewoon een keer zien. Gewoon even kijken.
4: Ja, eigenlijk is het niet echt iets heel normaals. Zo'n groot diner met heel veel mensen die geen huis hebben. Maar waarom vindt u het dan belangrijk om hier te zijn?
3: Iedereen is gelijk, toch? We zijn allemaal hier. En soms werkt het goed en soms werkt het niet. En in het leven kan het een keertje tegenzitten. Dat kan met iedereen. Jij zit hier nu te praten, maar voor hetzelfde geld gebeurt er iets met jou. En dan, je weet nooit of je hier niet over 10 jaar ook gewoon kan zitten. En je bent bevoorrecht als dat niet hoeft of niet kan. En, ja.
2: En waarom bent u hierheen gekomen?
5: Ik ben door deze mevrouw daar gestuurd. Die mevrouw daar heeft me aangewezen om hierheen te komen.
2: Eigenlijk een goede tip gegeven om te eten. Ja, ja, ja.
4: Dan is het eigenlijk best wel bijzonder dat dit wordt georganiseerd, toch?
5: Nou ja, dat mensen kunnen een beetje wat eten krijgen, ja.
4: Want waarom is dat dan bijzonder?
5: Waarom? Ja, als je niks te eten hebt. De toekomst van Nederland.
4: Hoe ziet u de toekomst van Nederland?
5: Ja, hopelijk fleurig.
4: Hoop ik ook, hoor. Wat hoop je dat al deze mensen die vandaag deelnemen, meenemen?
6: Gewoon dat ze tenminste wel vandaag wat te eten hebben natuurlijk. En gewoon dat ze vanavond op zich nog wel met een beetje een volle maag gaan slapen. Want niet alle mensen hier zo in Rotterdam die eten met een volle maag of gaan slapen met zonder eten.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
2: Ah, oh, nee.
1: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
1: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funnyx.nl/vacatures.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: via funnix.nl/nieuws.
1: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funnix Afro. De heetste Afro beats en Amapiano.
2: Funnix Afro.
1: Luister op funnix.nl of in de

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funnex.nl of de NPO Luister-app.

0: De zomervakantie is begonnen en voor veel gezinnen betekent dat leuke uitstapjes, maar niet iedereen zijn portemonnee laat dat toe. En daarom organiseert Stichting Sirach zondag een speciale familiedag in Rotterdam voor ouders en kinderen die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Nou, iemand die ons daar meer over kan vertellen is de 24-jarige Roshan. Hey Roshan, welkom.
1: Hi, leuk om hier te zijn, ja.
0: Wat goed dat je er bent, ja. Hey, jullie zijn vaker bij ons in de show geweest, maar even voor de mensen die het niet weten, wat doen jullie precies met de stichting?
1: Wij helpen mensen die eigenlijk financieel moeilijk hebben in het leven.
0: Ja.
1: Dus denk aan geld inzamelen voor goede doelen. Maar ook event organiseren, wat wij zondag gaan doen voor ouders die eigenlijk financieel moeilijk hebben.
0: Ja.
1: Zo moet je het zien.
0: Oké, dus zondag een soort van familiedag eigenlijk. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, nou, zondag bij Afrikanenpark in Rotterdam hebben wij een event georganiseerd voor alleenstaande moeders, ja, voornamelijk alleenstaande moeders, die financieel moeilijk hebben en die eigenlijk zijn kind of haarzelf een leuke tijd willen besteden.
0: Ja.
1: En dat kan bij ons. We hebben echt wel alles, van lekker eten tot workshops, candy shop, eigenlijk alles.
0: Ja, en je zegt dan zowel voor kind als voor moeder. Ja. Wat is er dan bijvoorbeeld te doen voor de moeder?
1: Nou, we hebben workshops ketting en kalligrafie, maar daarnaast hebben we ook eigenlijk lekkere eten en tijd om samen te spenderen. Vooral de ouderen.
0: Leuk, ja. En voor de kids?
1: We hebben een stormbaan.
0: Oh, leuk.
1: We hebben PlayStations geregeld. Voetballen. Zoveel dat ik even een beetje vergeten ben, maar zoiets.
0: Ik zou zelf ook op de stormbaan willen.
1: Nee, je bent welkom.
0: Dank je. Hey, je zegt alleenstaande moeders, zijn alleenstaande vaders ook welkom?
1: Nee, zeker, zeker. Mm-hmm. Die ook. Maar je merkt wel dat er meer alleenstaande moeders zijn dan alleenstaande vaders. Dus voornamelijk alleenstaande moeders, maar ook alleenstaande vaders. Die mogen ook altijd.
0: Mooi.
1: Die zijn ook welkom, ja.
0: Ja. Hey, waarom vinden jullie het zo belangrijk om juist dit evenement te organiseren voor deze mensen?
1: Ja, wij proberen iets goeds te doen. Wij proberen mensen in nood te helpen, want wij hebben alles kunnen krijgen wat we willen. En nu proberen wij ook mensen in moeilijkheden te helpen.
0: Ja.
1: Dus we doen het nu al dit wordt het vierde jaar. En we vinden het gewoon tof. We vinden het gewoon leuk om te doen. Echt, de glimlach die wij zien op de ouders gezicht of die van kinderen, dat maakt ons helemaal blij.
0: Ja, snap ik. Dus nu al vier jaar, heb je een voorbeeld van een moment dat je dacht, ah, hier doe ik het voor. Dit is echt mooi, dit is fijn.
1: Ja, wij hadden, het was 2 jaar geleden, hadden we een loting. En toen konden mensen allemaal spullen winnen. Denk aan lakens,

0: Bad Dog Drag of speelgoed. Maar er was één kind. En dat was echt heel druk. En het was heel veel herrie. Maar er was één kind die dan iets had gewonnen. Want zijn lot kwam eruit. En die ging gewoon helemaal door zijn plaat. En dat was echt grappig te zien. Want ik was bezig met andere kinderen om te helpen. En ik hoorde het van de verte. En ik dacht, wat gebeurt er allemaal? En toen zag ik dat en vond het zo leuk. Ik dacht van, wauw, dat is echt, ja, dat is gewoon top.
1: Oh, geweldig. En stel je ervoor, dus nu iemand die denkt, ja, dit is misschien wel iets voor mij. Ik wil hier naartoe. Hoe kan diegene zich dan aanmelden?
0: Je kan aanmelden via WhatsApp, Snapchat en Instagram. Onze website is tjeraag.nl, dus www.tjeraag.nl. En anders kan het via Snap ook tjeraag.nl. En anders via Instagram, Stichting Tjeraag.
1: Oké.
0: Dat is onze naam, Stichting Tjeraag.
1: Dankjewel. Hey, Roxanne, heel erg bedankt. Ik vind het echt super mooi wat jullie doen, dus dank je wel daarvoor. En heel erg veel plezier zondag.
0: Heel erg bedankt. En ik hoor dat een journalist van jullie zou komen zondag.
1: Ja.
0: Dus
1: Fanix is er ook bij inderdaad.
0: Ja,
1: dus het wordt
0: perfect.
1: Helemaal gezellig. Dank je wel. Hey, en wil je nou meer over weten? Check dan www.tjeraag.nl of de link op de Fanix website.

0: blok. Ja, ik heb hier vanavond een Nederlands kampioen in de studio. Zij pakte afgelopen weekend namelijk de titel Nederlands kampioen krunten in Den Haag. Hey Phoenix, een hele goede avond.
1: Hallo.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, voor de mensen die niet weten wat krunten is, wil je het even een keertje voordoen?
1: Ja hoor.
0: Sick. Het eerste wat ik denk is, hoe kom je erachter dat je dit kan?
1: Ja, nou ja, het is een zangstijl in metal.
0: Ja.
1: En ik wist zelf eerst ook niet dat iedereen het kon. Maar als je valse stembanden gebruikt, dan kan je het dus ook. Dus eigenlijk kan iedereen het.
0: Je valse stembanden, ja. Zeg je? Wat is dat dan?
1: Nou ja, je hebt dus je gewone stembanden en je valse stembanden. Mm-hmm. En je valse stembanden die gebruik je als je je gewone stembanden op slot zet. En ja, het krunten, dan moet je met je buik gaan duwen.
0: Mm-hmm.
1: En dan lucht eruit blazen eigenlijk. En dan meer duwen en dan komt je grunt.
0: Oké, okay. En zag je dit ergens en dacht je toen ik wil het ook proberen? Of wat was de aanleiding voor jou?
1: Nou ja, mijn vader die luistert heel veel rockmuziek. En toen ik echt op de basisschool zat, toen luisterde ik het ook al. En toen begon ik steeds hardere muziek te luisteren. En toen kwam ik dus bij metal. En bij echt het harde metal waar ze in grunten.
0: Nice. En hoe lang doe je het al?
1: Ja, sinds ik 12 ben.
0: En je bent nu 18?
1: Ja, ik ben nu 18.
0: Nog steeds ontzettend jong en dan een Nederlands kampioen.
1: Ja.
0: Maar op je 12e, dat is echt best wel jong. Ja, super tof. Hey, hoe was het eigenlijk om die wedstrijd te winnen?
1: Ja, ik vond echt gewoon, ik kan het nu nog steeds niet geloven.
0: Ja.
1: Gewoon, ik zat daar en ik dacht van, oh, het zijn wel echt goede mensen. En ze noemden nummer 3 op, nummer 2. En toen dacht ik van, nou ja, ik dacht misschien word ik nummer 3.
0: Ja.
1: Dus het is al klaar voor mij. En toen zeiden ze mijn nummer op nummer 1. En toen dacht ik, wauw.
0: En wat maakte het dan, denk jij, dat jij het zo goed hebt gedaan? Waar hebben ze op gelet?
1: Ja, je techniek. En ik doe natuurlijk al heel lang lessen volgen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk dat mijn techniek wel gewoon goed was. En ik probeerde wel echt ook gewoon los te gaan op het podium.
0: Ja, hoe zag dat er dan uit?
1: Ja, ik ben ook nog een beetje wezen dansen. Gewoon op me ook nog gewoon omdat ik een meisje ben, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus gewoon echt alles eruit gooien op het podium.
0: Je zegt ook omdat je een meisje bent, hè, dus je bent een vrouw en je bent ook jong. Is dat iets wat je niet echt vaak ziet?
1: Ja, ik ben toevallig ook de eerste vrouw die ooit heeft gewonnen. Dus het begint nu steeds wel bekender te worden bij vrouwen. Maar nog steeds niet heel erg.
0: Oké. Okay. Nou, en over vrouwen die grunten doen gesproken. Kan je mij het leren?
1: Ja, nou ja. Dan doe je... Ja. En dan lucht uitblazen.
0: Ja.
1: En dan kracht zetten met je buik.
0: Oké, wil jij het even nog één keer doen?
1: Oké, ik doe het even stap voor stap.
0: Ja. Oké, nu ik. Nee, wacht. Nee.
1: Buikspieren.
0: Bijna. Oh, je bent te lief voor mij. Phoenix, je bent veel te lief voor mij. Nou, het is best moeilijk dus.
1: Ja, ik heb ook wel lang gedaan om het ook te vinden hoor.
0: Ja.
1: Wel eventjes.
0: Ja. Oké, nou, ik ga thuis oefenen, denk ik. Hey Phoenix, wat zijn je dromen voor de toekomst?
1: Ja, ik hoop zelf gewoon een beetje misschien door te breken met mijn eigen muziek. Ook een leuk bandje te vinden. Daar ben ik nu ook mee bezig, omdat ik natuurlijk heb gewonnen. Dus dan is het ook een stuk makkelijker om een bandje te vinden.
0: Mm-hmm.
1: En ook gewoon graag voor mezelf wil ik gewoon een beetje muziek maken.
0: Oké, nice. Klinkt als hele mooie dingen op je 18e. Nou, ik hoop dat je bandje vindt en dat je alle muziek gaat maken die je wil maken. Heel erg bedankt dat je er was.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Dankjewel.

0: Ja, en zit je chronisch op TikTok, dan is er een grote kans dat je deze voorbij hebt horen komen. Ja, het is ook wel een lekker nummer hoor.
1: Ja, neem een beetje afstand, want ik zie de nieuwe losgaan naar mijn passen. Ze vraagt om die jaren en ze zegt maar, geef je pas dan.
0: Ja, en vrijdag is deze banger eindelijk uitgekomen. Dus het is only right dat we kennis maken met de man achter deze tune. En talent heeft hij niet alleen maar in de muziek, maar ook op het veld. Give it up voor Stanga.
2: Yes, we zijn er.
0: Gezellig. Hey, hoe zijn de reacties tot nu toe, nu de tune echt uit is?
2: Ja, heel positief. Meer dan ik had verwacht, dus dat is alleen maar mooi. En ja, ik ben heel blij dat hij eindelijk uit is. Dus,
0: ja. Je hebt lang lopen teasen.
2: Ja, 4 weken volgens mij. Ja.
0: Heb je veel aan je mouw, werd er veel aan je mouw getrokken van drop die tune?
2: Ja, ik werd er een beetje gek van, maar ja, uiteindelijk is hij toch uitgekomen. Dus,
0: hij is er nu. Nu moeten jullie blij zijn.
2: Zeker.
0: Hey, je begon best wel op een random manier met muziek maken. Ja. Iets met Max Meerdink.
2: Ja,
0: vertel.
2: Ja, dat is een van mijn beste vrienden. Hij zei een keer tegen mij dat ik een goede stem had. En toen zei hij van, kom, we gaan een keer naar studio. Dus ja, gingen we gewoon checken en het was wel leuk. En ik vond het ook leuk, dus ik bleef muziek maken. En uiteindelijk, ja, na een tijdje had ik die tune ook uitgebracht. En toen ja, ging het een beetje lopen. Dus hij ging me altijd zeggen van, ja, je moet naar studio, maak muziek, dit en dat, zo en zo. En eindstand zijn we hier, dus ja.
0: Wauw, ja. Nou, shout-out naar hem dan in ieder geval. Ja. Hoe zou jij je eigen sound omschrijven? Want ik vind het best wel ook de beat en alles. Het is niet iets wat je elke dag hoort hier.
2: Nee, klopt. Ja, ik zeg altijd, ik ben uniek. Niemand zoals mij, zeg maar, qua sound. En daar sta ik nog steeds achter. Ik heb er niet echt een naam voor, maar het is gewoon, ja, blijf gewoon dicht bij mezelf. En dat is eigenlijk wat ik doe met muziek.
0: Heb je inspiratiebronnen? Zijn er mensen die binnen de muziek een beetje een voorbeeld zijn voor jou?
2: Ja, Topperig, sowieso. Ik vind hem echt hard.
0: Wat vind je zo hard aan hem?
2: Ja, gewoon zijn stem, hoe die rap en zijn aura gewoon, zeg maar. Het is gewoon fijn om naar te kijken, zeg maar. Gewoon rustig.
0: Hmm.
2: En hij is gewoon zichzelf. En voor de rest, ik luister ook naar Promes veel. En Henkie T vind ik ook echt hard.
0: Oké. Ik hoor wel een bepaald type genre. Ben jij iemand, je wilt alle kanten nog opgaan? Of blijf je een beetje doen wat je nu doet?
2: Ja, kijk, zeg maar die tune G-Dog die hiervoor was. Mm-hmm. Dat is weer een hele andere tune dan deze. Dit is meer aan mijn piano-achtig. En ik ben een beetje voor alle markten thuis, dus ja, ik vind het allemaal leuk om te maken.
0: Nice. Ja. Hey, dan nog even over voetbal. Je hebt ook heel veel talent daar liggen. Je voetbalt zelf ook best wel hoog, Spakenburg.
2: Ja, Spakenburg. Ja.
0: En je hebt ook best wel een gewaagde overstap gemaakt, heb ik begrepen. Vertel.
2: Ja, zeg maar, je hebt Spakenburg, IJsselmeervogels, dat zijn buren. En ik ging van de rode, dat is IJsselmeervogels, naar de blauwe, dat is Spakenburg. Dus ja, dat is soms wel gewaagd, dat kan je wel zeggen. Maar,
0: veel
2: ja.
0: Fans in je DM's van, wat doe jij nou, gozer?
2: Nou, veel is een groot woord, maar wel wat, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar ja, het trekt niks van aan, toch? Dat is gewoon mijn ding.
0: En hoe mix jij voetbal en muziek?
2: Ja, eigenlijk, het is gewoon een beetje op mijn pad gekomen, muziek. Dus ik voetbalde altijd, dus nu doe ik het een beetje samen. Maar als het echt niet meer te combineren valt, dan ga ik dan wel kijken hoe het gaat, zeg maar.
0: Is het dan voetbal of muziek?
2: Nou, van mijn vader moet ik voetballen en zelf wil ik muziek maken. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga doen.
0: Oké. Ja. En hoe oud ben je nu?
2: 23 nu.
0: Ja, kijk, op een gegeven moment moet je wel je eigen keuzes gaan maken.
2: Ja, zeker.
0: Op het 23ste is het gewoon, pa, leuk wat jij wilt, ja, maar ja. Ik ga dit doen.
2: Ja, soms zeg ik ook niet wat ik ga doen. Dan ga ik gewoon naar buiten, ga ik zeggen, ik ga trainen of zo, maar dan ga ik eigenlijk naar de studio.
0: Dus, ja. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Ja. Stanga, leuk dat je er bent. Sowieso, blijf ook nog even zitten. Zometeen ga ik je voor wat lastige keuzes zetten. Maar eerst, je mag de tune zelf gaan aankondigen. Ik ga hem alvast inzetten. Ja, we gaan hem draaien hier op Phonics. Voor het eerst, spoilen.
2: Okay. Moet ik gewoon zeggen van...
0: Wat jij wil, ja.
2: Komt die maat.

0: Opnieuw op Phoenix.
1: Equals. Be happy. Your city.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Trek je niet echt lekkers? Ga naar Roeprad.

0: Dance.nl. Your city, your sound.
1: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Unix.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Jamie Joy.
4: Good morning. Hey, het feestje gaat verder waar je gisteren gebleven was met Partygirl. Maar eerst Vals Bezig en Soundflow.

0: Jimmy, joy.
1: Goedemorgen,
2: Fanny. Mijn request?
3: Wat ik vandaag wil horen.
4: Weekend request.
5: Jimmy, joy.
6: Goedemorgen. Hey, the day after. Het moment was gisteren, het festival. Zomercarnaval. Ik ben benieuwd. Heb je een kater? Hoe voel je? Wat ga je doen vandaag? Hele hoop vragen. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk... Wat wil je horen op Phonix? Want dit is Weekend Request, dus jij bepaalt wat ik draai. Ik heb een hele lege playlist. En dat kun je me laten weten via de NPO Luister-app. Als je die nog niet hebt, check hem even. Daar kun je me berichtjes sturen, voice memo's. Ik check ze allemaal zelf. En daarin kun je dus ook sturen wat je wil horen. Nanda en Claire zijn al actief in de NPO Luister-app. En ook Rapmar, die was er vroeg bij vandaag. Want die stuurde gelijk zijn request door. Dat is de allereerste die je gaat horen. Maar die van jou, die zou zomaar hierna kunnen komen. Dit is nieuwe muziek van Doughboy en AJ Tracy. Dankzij Rapmar. Stupid bij Phonix. I like to move it, move it. I like

0: Joy, good morning girl. Vanuit Amsterdam, helemaal fris en fruitig om de hele dag plezier te hebben.
1: Baby Joy. Weekend Request.
2: Nou, dat vind ik gezellig. Je klinkt inderdaad helemaal fris en fruitig, Claire. En ik ga gewoon eerlijk zijn. Gisteren kon ik het niet bijhouden. Het aantal requests, ik moest echt hard aan de bak. Maar vandaag heb ik toch het idee dat iedereen nog een beetje aan het opstarten is. Het is grauw buiten. Misschien lig je nog in bed. Heb je een kater van je feestje van gisteren. Het is gewoon wel actief, maar rustig qua requests. Dus ik heb heel veel ruimte over om jouw request nog in te plannen. Mocht je een track willen horen waarvan je denkt, hey, hier kan ik lekker mee opstarten of juist mijn Vista-vibe mee doorzetten, laat het me weten in de NPO Luister-app. Een track om je werkdag door te komen of een track voor iemand anders. Het mag en kan allemaal. Ik heb er nu eentje klaarstaan voor Melanie. Maar ja, wat hierna komt is dus nog helemaal leeg. Je kunt me

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zou zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die lijf. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Er is een meisje geboren met een hele bijzondere naam. En ik zoek hier een toepasselijke track bij.
1: De situatie soundtrack.
0: Ja, ik kwam hier achter door de Vianne Holwijn. Die postte een video van een meisje dat geboren is. En laat me vooropstellen, ik heb niks tegen dat meisje, dat babytje. Die gun ik alle liefde en gezondheid in de wereld. Maar dat je dit als ouders doet, dat vind ik echt belachelijk. Want ze heeft zo'n rare naam gekregen. Hoe kan je je kind dat aandoen? En ik kan ook niet geloven dat je niet weet wat de betekenis is vandaag de dag. Al woon je in Lutjebroek in een van de dorp, je weet dit. Nou ben je natuurlijk benieuwd wat die naam is. Ik ga het je zo laten horen. Maar eerst wil ik je zeggen, ik ben dus op zoek naar een track die toepasselijk is voor deze situatie. Dus je deelt eigenlijk je mening in de NPO Luister app door een track aan te dragen, in plaats van echt je mening te delen. Ik heb even het fragment van de Vano erbij gepakt. En dan kom je erachter hoe dit meisje dus heet.
2: Oh, wat lief, hoe raar. Er is een meisje geboren. Hoe heet ze?
3: Welkom, lieve wat? Welkom, lieve Dolly? Ik snap het. Deze dagen willen allemaal exotische namen hebben, maar van alle namen. Dolly? Geloof mij, ze gaat echt de pik op je hebben met deze naam.
2: En hoe oud is Dolly geworden? Is Dolly inmiddels 2?
3: Ah, ik weet nog toen Dolly zo klein was. Dolly is nu echt zo groot.
2: Ja, nee! Nee!
0: Ik vind dit zo erg. Er is dus een heel lief klein babytje geboren die ze Dolly hebben genoemd. Hoe? Haal je het in je hoofd? Ik ben heel benieuwd. Welke track vind jij toepasselijk voor deze situatie? Er zijn ouders in Nederland die hun dochter Dolly hebben genoemd. Laat het me weten in de NPO Luister app. Ik heb echt geen idee waar je mee gaat komen. Dit is zo

0: Funnies met Rihanna. Supermooie naam. Maar er zijn ook ouders in Nederland die hun dochter Tolly hebben genoemd.
1: De situatie soundtrack.
0: Ja, ik zoek een track die toepasselijk is voor deze situatie. En ik wil dat meisje absoluut niet verkeerd zetten. Hè. Zij kan er niks aan doen dat ze die naam heeft gekregen. Maar ik was wel even benieuwd, hoe denk jij erover dat er ouders zijn die hun dochter Tolly noemen? Nou, Shannon die zegt in de NPO luisterapp, pardon, doe even normaal. Snap ik helemaal de reactie. Alleen ik was dus op zoek naar een track. Diallo, die geeft een beetje nuance en die heeft me echt aan het nadenken gezet.
2: Goedemorgen Jimmy Joy. Misschien is het raar als ik het zeg, maar ja, die naam kan wel. Want ja, je hebt dikschoven. Ja, je hebt gewoon mensen die ook een kind evil noemen.
0: Heeft hij wel gelijk?
2: Of van allerlei namen. Maar ja, misschien weten die ouders niet eens wat dat betekent. Wat een toepasselijk track bij deze is. Van zo'n mij SBMG. Wijn op die kokkie.
0: Ik ga helemaal zo. Ja, je hebt wel gelijk. Weet je, de naam Dick is gewoon genormaliseerd in Nederland. Het is gewoon een normale naam. Dus ja, als je het zo bekijkt. Je suggestie alleen, daar ga ik even van verder. Want het voelt toch niet goed om bij een baby dan een beetje seksistisch liedje te doen en zo. Dus we gaan door. Jeffrey die stuurt Lady Gaga met Alejandro. In dit liedje komt vaak Don't Call My Name voor. Lijkt me met zo'n naam niet zo fijn. Hopelijk heeft die baby een goede tweede naam. Ja, denk ik ook. Alleen draaien wij niet echt Lady Gaga. Nanda stuurde deze memo in.
3: Die ouders die hebben blijkbaar gewoon echt niet nagedacht. Dus dat betekent een no-brainer van Justin Bieber.
0: Vind ik een hele goeie. Alleen heb ik het idee dat alleen jij en ik, Nanda, blij worden van Justin Bieber op Funix. En daarvoor ga ik toch voor de suggestie van Naomi. Ze zegt, deze meid moet later haar naam gewoon ownen. En daarom Say My Name natuurlijk van Destiny Child.

0: vandaag graag de volgende stap van Jay. Om een shout-out te doen naar hem dat hij dit heeft gedaan. Snap je het nog?
1: Weekend Request. Baby Joy.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Koffan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Dus Noah die haal nu je kaartje snel via vawakafest.com.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Live.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45... die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check vanex.nl of de NPO Luister-app.

0: die pokoes aan, aan, aan.
1: Nee, dit nummer is echt een no-go.
2: Je hoorde Kali Bat met Mamacita, een hit uit 2006. En het grappige is, ik ga gewoon eerlijk met je zijn, ik hoorde deze track gisteren. Ik dacht, hey, die ga ik gebruiken voor aan of gaan. Hij stond niet meer in het Funnings systeem. Gewoon helemaal eruit gegooid. Funnings had al bepaald, dit is hem niet meer. En toen dacht ik, wacht even, moeten we deze terug gaan brengen? Of klopt het dat hij zijn beste tijd heeft gehad? Dus ik leg het gewoon even bij jou neer. Jij bepaalt. Vind jij Mamacita van Kali Bat nog steeds aan? Of moet hij gaan en weer terug in de prullenbak waar ik hem heb gevonden? Je stem kun je uitbrengen via de NPO Luister-app. App aan als je hem zometeen wil horen en app gaan als je dat niet wil. De plot twist. Voice memo's tellen voor 2 punten en de meeste stemmen.

Ja, als je vaker luistert in het weekend naar Weekend Request, dan weet je dat ik altijd een classic uitkies en aan jou vraag: hey, vind je deze classic nog steeds aan? Of moet hij in de prullenbak en moet hij gaan dat hij zijn beste tijd hebt gehad? Want jij bepaalt wat ik draai op Phonix. En de classic die ik vandaag heb gekozen, die heb je al heel lang niet meer bij Phonix gehoord. Want die zat dus al in de prullenbak. Die heb ik in de prullenbak gevonden. Ja, ik vind hem nog wel leuk. Roshan, Youssef en Diallo ook, maar niet iedereen. Want Rapmar die zegt bijvoorbeeld weer van, nou, deze moet echt gaan, die vind ik niet meer leuk. Je kunt nog steeds je stem uitbrengen. De tussenstand is nu wel dat merendeels voor aan heeft gestemd. En als je net intuned en denkt, hey, om welke

Ja, ken je hem nog? Colly Butt met Mamacita hoorde je. En jij bepaalt of je hem zometeen gaat horen op Phoenix. De meeste stemmen zijn nu vooraan. Maar er kan nog van alles gebeuren. Dus breng je stem uit in de NPO Luister-app. App aan als je hem zo ook wil horen. En gaan als je dat niet wil. Voice memo's, die tellen voor 2 punten. Ga je Mamacita zo horen of niet?

0: morgen met Moenis. Ik ga voor team aan. De gouden oude tijden moeten weer terugkomen.
1: Ah, die poko's aan, aan, aan.
2: Nee, dit nummer is echt een no-go.
3: Is de classic die ik heb gekozen nog steeds aan of moet die gaan? Bij de tussenstand waren de meeste stemmen voor aan. Maar of dat zo is gebleven, er is daarna heel veel gestemd. Met een hoop voice-memo's, dat zijn altijd extra punten. En de NPO Luister-app heeft gesproken. Je gaat er nu achter komen of je Mamacita van Collie Butz gaat horen of niet.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Koffan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: Ik zie kleurrijke streken.
5: Ik zie mensen van alle tijden.
6: Ik zie deze stijl wel zitten.
7: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
8: Centraal Museum Utrecht.
9: Laat meer zien.
10: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.

0: Phoenix.nl.
1: Phoenix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
2: Phoenix Afro.
1: Luister op Phoenix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
1: In the mood for vibes?
7: Luister.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Een toxic relatie, ja, daar houden Jo Silvio en Young Felix stiekem wel van. Je hoort ze zo naar

en zondag doe een artiest die upcoming is een spot geven. En jij mag daarvoor jouw vrienden of familie een beetje pushen. Want je moet wel wat liefde geven, toch? Het is al zo harde weg om ergens te komen voor artiesten. Dat ik denk, die support hebben ze gewoon nodig. En wat ik heel leuk vind, ik doe dit nu... Ik denk een paar maanden. De Fresh from Friends is best wel nieuw. Maar het begint echt te leven. Ik krijg steeds vaker DM's of op andere momenten berichten.

dashboard. Ik heb even zijn profiel gecheckt. En daar staat, ik maak muziek wanneer ik gelukkig ben. En af en toe wanneer ik ongelukkig ben. Dan heb je me al met zo'n lijn. Wat de artiestennaam is, ja, dat ze heeft geen voice memo gestuurd. Ik kan er ook niet bellen. Er staat YNS. Ik denk dat dat het is. YNS. Dus mocht je het keihard vinden zometeen, dan kun je hem op die manier opzoeken, checken en supporten. En zijn track Jolie hoor je nu hier bij Phonics.

0: Hey, we gaan even lekker spelletje spelen. Als je vaker luistert, dan ken je het al. Natuurlijk deze. Hoe werkt het als dit je eerste keer is? Ik heb hier een rad met allemaal woorden. Dat draai ik zo meteen aan en dan krijg je een woord van mij. Zo simpel is het. Het enige wat ik van jou wil weten is aan welke tune moet je gelijk denken waar dat woord voorkomt in de lyrics. Want het moet wel in de lyrics voorkomen. Dat is de enige regel. En dan kun je het me laten weten in de NPO Luister app. De track waar het meest aan gedacht wordt, die ga ik draaien. Ik ben heel benieuwd wat er in jouw hoofd oppopt vandaag. Ik ga mijn rad draaien. Het woord vandaag is party girl. Party girl, girl, mag allemaal van mij. Party girl. Welke track komt gelijk op in jouw hoofd? Er zijn heel veel tracks waar dit woord in gebruikt wordt. Dus ik ben heel benieuwd aan welke track het meest gedacht wordt. Laat het me weten in de NPO Luister-app. Stuur me een berichtje. Je kunt ook een voice memo sturen, hè, als je het bijvoorbeeld wil zingen of zo.
1: Yo, mijn naam is Jay.

0: vandaag van mij kreeg was Party Girl. Aan welke track moest jij gelijk denken waar dat woord in voorkomt? Er waren eigenlijk maar twee tracks die heel veel genoemd werden in de NPO Luister-app. Dat was deze.
1: Schat, dan kan je toch eigenlijk maar aan eentje denken. Molly, Bees en Honey met Party Girl.
0: Ja, daar dacht de helft ook aan. Maar de andere helft, die dacht aan Charlie Black met Girl You Party Animal. En welke is het nou geworden? De meeste stemmen gelden. En dat is toch deze.
2: Van Charlie Black.

0: WhatsApp. Er kwam ook een voice memo binnen van Nanda.
1: Hey, ik zie weer een nieuwe aflevering van jullie podcast. Oh, zo'n zin om daarna te gaan luisteren. Dit maar nu nog niet. Eerst je show.
0: Dit vind ik zo lief. Ja, mocht je het niet weten, ik heb naast mijn radioshow ook een podcast. Seksoklok, de podcast heet het, die ik host samen met Roni. En daarin hebben we het over liefde, relatie, seks en zelfliefde. Het is een zoektocht. En hebben we ook altijd hele leuke gasten. En de aflevering die vandaag online is gekomen, is met deze gast. En die moet je gelijk herkennen, denk ik.
2: Welkom.
0: Toch? Die stem? Dan weet je gelijk wie het is. Ik heb het over Gio. En als je denkt, nou, wat kan ik dan verwachten in deze aflevering? Hij is heel openhartig over zijn seks- en liefdesleven. En hoe dat is gegaan van zijn hoogtepunt waarin de vrouwen voor zijn voeten vielen. En dat hij eigenlijk niet zoveel hoefde te doen om een vrouw voor zich te winnen. Naar de vrouw waar hij mee getrouwd is. Waar hij heel veel moeite voor moest doen. En wat dat met hem heeft gedaan. Maar hij vertelt ook wat juicy details.
2: Dat is een dame. En ik was dus op zo'n, noem je dat, campus of zo? Zo'n student.
3: Campus, ja.
2: En toen was ik dus bij een vriendin van mij. En toen kwam een buurmeisje van boven. En die kwam chillen. En dan en die zei, hey, Gio, in je huis ook heel gezellig. En die ging dus een beetje plakken, zo. En dat was in die tijd dat ik wel een hunter was. Dus ik dacht, oké. Okay. Maar ik hield het nog rustig. En zij bleef maar hintjes gooien. Dit, en ik zeg, maar waar woon je eigenlijk? Ze zegt, ja, hierboven. Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg van, wil je niet even kijken? Zegt ze. Ik zeg, nou, okay, laat me even kijken. Ik ging naar boven. En toen zei ze van, wacht even. Ik ga eventjes...
0: Ja, als jij wil weten hoe dit verhaal afloopt, check dan de aflevering met Gio van Sex O'Clock, de podcast. Die staat nu online. En natuurlijk ga je hem nu horen bij Funix. Ik heb nog een paar spots voor de laatste request. Dus als je jouw track nog wil horen, slijt in de NPO Luisterapp.

0: de building, maar ze weet nog niet of ze blij is met deze laatste request van de ochtend.
1: Ja, het was wel een lekkere, rustige, relaxte vibe, maar ik kon er toch niet helemaal in komen. Ik moet zeggen, ik ben ook een klein beetje aan de brakke kant. Gisteren zomercarnaval.
0: Ja.
1: Dus ik moet nog even opstarten, maar ik ben wel heel enthousiast om hierover te praten. Want vandaag heb ik een onderwerp, een van mijn favoriete shows in de hele wereld. Ik heb de strips gelezen, alle versies, alle boeken. En gisteren is er een nieuwe film van uitgekomen.
0: Dat is echt passionate. Nou, welke dan?
1: Avatar, The Last Airbender.
0: Dat is dit echt jouw favoriet?
1: Nou, het is wel sowieso wel één van mijn favorieten. Sowieso top 3. Ik heb alle strips na de serie gelezen. De nieuwe serie heb ik gekeken. Ik wacht op de serie die gaat komen. Ik ben echt een superfan. Dus ik vind het altijd heel interessant om aan mensen te vragen: welk element zou jij sturen, Jamie Joy? Welk element zou jij kiezen? Aarde, water, lucht of vuur?
0: Ik denk water.
1: Ja, ik vind jou ook wel wat water hebben. ik weet niet zo goed waarom.
0: Nee, ik ook niet.
1: Maar waar is het coolste? Heb je het gevoel dat het meeste bij je past?
0: Denk het wel. En ik heb echt een hele lugubere gedachte. Dat ik denk, water kan mooi zijn en zo. Maar het kan ook killing zijn. Dus
1: bloedsturen.
0: Je hebt Best of Both Worlds. En je vindt het overal op aarde wel.
1: Je kan het uit jezelf halen. Ja,
0: dus dat. En jij dan? Of ga je dat nog bewaren?
1: Dat ga ik nog bewaren. Je mag een gokje doen. Hoe zie je mij? Welk element zou ik sturen? En welk element zou jij sturen? Drop het in de NPO Luister-app. Dan gaan we er zo over kletsen.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Check Phonics ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check PhonicsAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland.
5: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
4: Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonicsAds.nl. Your city, your sound.
6: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO-luisterapp.
7: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonics FM op TikTok.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu.

0: Vlaanderen. The tradition continues.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Annette Schuts met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Welk element zou jij sturen? We bespreken het naar Water van Tijlijn. Het is Pile en Mauvais Joe.

0: over water gesproken, hè?
1: Water. Aarde. Vuur. Lucht. Lang geleden leefden de vier naties in vrede samen. Maar alles veranderde toen de vuurnatie aanviel.
0: Ja, ja, ja, dat verhaal heb je wel 1000 keer gehoord in je jeugd. Maar er is dus een nieuwe film uit. Jij en ik gaan erover kletsen, maar ik wil ook van jou weten, welk element zou jij sturen?
2: Chanel! Bijna uitzending, Macy.
3: Hey Chanel, goedemiddag.
4: Hey Tante Chanel.
5: Hey Tante Chanel, schatje van me.
6: Tante Chanel. Waarom moeten jullie altijd onze penpas leeg trekken? Oei, oei, oei, oei.
7: Hé, jij bent kapot grappig. Ga er een stukje in mijn eentje.
8: Chanel. Chanel.
0: Ja, Chanel is een van de grootste Avatar-fans ooit, hè? Ik heb het niet over die blauwe dingen. Ik heb het over Avatar The Last Airbender. Ik speel niet met deze show. Ik heb alle stripboeken na de serie gelezen. Legend of Korra gekeken. Ik zou je het allemaal aanraden. Ik vind het gewoon een prachtige show, omdat het een kinderserie is die zo ongelooflijk diep is en complex kan gaan. En toen ik dus zag de nieuwe Avatar Last Airbender film is gelekt op TikTok. Nou, ik heb hem gelijk gedownload. De hele film op mijn telefoon. Ik heb niet gewacht zoals sommige fans. Ik kon het niet, want ik zag volwassen Zuko met sixpack. En toen ben ik gevallen. Het is echt een fantastische film. Hij is nu officieel uitgekomen gisteren. Dus vanavond, misschien ga jij hem vanavond voor het eerst kijken. Ik ga hem vanavond weer opnieuw kijken. En ik ga je de vraag stellen die iedereen stelt over deze serie. Want als je de serie hebt gekeken, heb je hier sowieso over nagedacht. Welk element zou jij sturen? En mocht je het even kwijt zijn? Nou, onze lieve oom Iro legt het nog één keer uit.
9: Fire is the element of power. The people of the Fire Nation have desire and will. And the energy and drive to achieve what they want. Earth is the element of substance. The people of the Earth Kingdom are diverse and strong. They are persistent and enduring. Air is the element of freedom. The air nomads detached themselves from worldly concerns and found peace and freedom. Water is the element of change. The people of the water tribe are capable of adapting to many things. They have a deep sense of community and love.
0: Nou, ik kreeg net een berichtje van Irijsje. Die zegt sowieso zou ik vuur sturen. En Ronaldo stuurt in de NPO Luister-app. Lucht voelt voor mij het meest natuurlijk. Maar ik wil het ook weten van jou. Pak jouw NPO Luister-app erbij. Je kan een berichtje sturen. Een spraakmemo is natuurlijk het allerleukst. Welk element zou jij sturen?
1: Water, aarde, vuur, lucht.

0: Sam's hier op Funix. En ja, de nieuwe Avatar The Last Airbender film is gisteren officieel uitgekomen. Velen hebben hem natuurlijk al illegaal gestreamd. En ik vroeg me gewoon af, hè. Stel je voor, we leven in die wereld. Welk element zou jij willen sturen?
1: Funix. Chanel. Chanel.
0: Nou, we kregen een memo van onze grote vriend Danny.
2: Sowieso zou ik lucht kiezen, want dan zou ik zo hoog gaan dat ik de hemel kan vinden.
0: Nou, Danny wil graag naar de hemel. Ryan zegt, ja, vuur klinkt hard, maar ik zou mezelf waarschijnlijk per ongeluk verbranden. Youssef zegt vuur, want Zuko is zijn favoriet en ik vond hun outfits het hardst. Die rode outfits, dat legerachtig, het had toch iets. Marilyn, die zegt, ik ben gierig. Ik wil al die elementen, dus ik kies mezelf als de Avatar. Dat mag je van mij gewoon zijn, want het lijkt me zeg maar best wel veel gezeik, veel gedoe, veel verantwoordelijkheid. Dilana zegt aarde, alleen al door Tof. Ik was echt de grootste fan van Tof. Toen ik klein was, wou ik blind zijn door er. Ik dacht dus door Tof dat zeg maar blinde mensen altijd grijze ogen hadden, want ik... Volgens mij heb ik nog nooit een blind persoon in het echt gezien. Dat is niet zo, toch? Vragen. Xavier kiest ook aarde. Iedereen zegt vuur, maar aarde is stiekem veel sterker dan mensen denken. Ja, ik twijfel ook altijd. Ik vind mezelf meer een vuurpersoon. Weet je, je luistert naar me, je weet ik mijn hoofd heet. Maar aarde is vet, weet je. Hoe vet zou het zijn als je gewoon... Iemand maakt je boos, je trekt de hele straat uit elkaar. Ah, heerlijk.
3: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

paar weken geleden liet ik jou een fragment horen van een snippet die ik vond op TikTok. Een nieuwe Nederlandse artiest met een sample banger. En ik vertelde, ja, ik kan er niet uitkomen waar die sample van is. Je herkent het sowieso. En je gaat het raden, hè? Ik ben het alweer vergeten. Chanel. Ja, als radio-dj zijnde, weet je, er zijn zoveel tunes en namen in je hoofd. Sommige namen ga je gewoon nooit onthouden. Dus ik heb vandaag weer even je hulp nodig. Maar wat ik ook heel interessant vond, is Young Ellens is op de featuring van deze tune gesprongen. Dit zijn gewoon echt nieuwe, verse artiesten die een banger hebben gemaakt die hard gaat op TikTok. En nu leven we in een wereld. Zomaar kan je favoriete artiest dan op je featuring springen. Ik vind het echt heel dik. Dus deze gaat sowieso je playlist in nu hij uit is. Dus dit is Oeh Na Na E van No Looks en Young Ellens.

0: amazing van Delisa hier op Phonix. En ja. Tante Chanel heeft weer wat voor je. Van Moula, voorheen bekend als Moula B. Hij is weer de studio ingedoken.
1: Phonix, Chanel.
0: Ja, en als je TikTok moet geloven, is een studio voor Ilias op de Beat en Moula Moes gewoon een hotelkamer met een matras tegen de muur geflikkerd voor wat isolatie. Gewoon trennen aan met de mic zittend op een bed. Niks de studio van een paar ton. En daarom kan ik je nu alvast zeggen, de muziek van Moula die eraan gaat komen, gaan bangers zijn. Het is hetzelfde met die kleine cracky restaurants. Het beste eten van je leven ga je daar vinden. Dus toen ik een snippet vond van wat hij aan het koken was, ja, ik moest het wel voor je meenemen naar deze

is wat ruiger, maar ik ben er wel fan van hoor. Maar stiekem, ja stiekem hoop ik weer dat er een banger zoals deze aankomt. Dit is Moolah zonder B, maar wel met Bandalero. En het is niet erg als je huilt.

0: zo? En hoe goed ken jij de Phonics Tracks? Heb jij een beetje muziekkennis? Jij en ik gaan het vandaag weer testen.
1: Breinbreker.
0: Ja, en in mijn show doen we dat niet met een kennisquiz. Vragen wanneer is dit tune uitgekomen, bla bla bla bla bla. Nee, we doen het op basis van jouw oren. Gewoon, herken jij het nummer op basis van één kort geluidje uit het nummer? Dat moet wel, toch? Want het zijn allemaal echte Phonics tunes, Nederlandstalig. Tracks die jij zo vaak gehoord moet hebben, dat je het gewoon moet herkennen. Ik heb weer een vreemde adlib uit een Phonics track gepakt. En van jou wil ik weten, uit welke Phonics tune komt het fragment? Ik wil de naam en de artiest of artiesten die erop staan. Ik ga hem weer twee keer aan je laten horen. Ja, hier komt hij voor de eerste keer. Is je radio hard? Oren open? Oké. Nog één keer. Ja, weet jij uit welke Phonics tune de adlib komt? Dan moet je nu je NPO-luisterapp erbij pakken en stuur me jouw antwoord. Kan jij de breinbreker vandaag kraken? Uit welke Phonics tune komt dit fragment?

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phonix.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Ik zie kleurrijke streken.
6: Ik zie mensen van alle tijden.
7: Ik zie deze stijl wel zitten.
8: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
9: Centraal Museum Utrecht.
10: Laat meer zien.
11: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
12: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
13: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
12: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
13: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
12: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
13: Handig?
12: Ja, van de Belastingdienst.
2: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phonix.nl/vacatures. Zin in Afro vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
14: Hermanos! Ja.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Heb jij de breinbreker vandaag weten te kraken? Zometeen ga je erachter komen naar muziek van Jonah Fraser. En het is Party Next Door.

0: het, hoe is het? We zijn aan het verhuizen en we luisteren naar jou. Piazza.
1: Oh, Tante Chanel. Ik moet zeggen, ik vibe hem wel hier op werk. Ik heb hier dat niet.

ijsbreker vandaag kunnen kraken? Breker. Nou, in de NPO Luister-app stuurde Jordana en Francine broederliefde à la K. Nadisto en Diallo stuurde Shutdown SFB. En EV stuurde Minolop. Ja, is Yves vandaag gekraakt? Ik kreeg ook een berichtje van Sylvana, Diane en CT. Die stuurde Wasteman.

Ja, dit was Wasteman, Frenna, Priceless en Jandro hier op Phonics. Een echte, echte banger. En waarom ik deze vandaag heb gekozen is omdat ik je iets heel verschuts moet toegeven. Hij zegt, ik ben in Thalia, ik wil een chick die lijkt op Alia. Toen deze tune uitkwam was ik 15, 16. Ik was nog niet into R&B like that. Dus ik dacht dat hij die Alia van Junior Song Festival 2012 bedoelde. Ik dacht, hè? Waarom zij dan? Zo verschut.

0: 19 jaar oud. En deze flow eet de hele game op. Over wie heb ik het? Nee, je moet 1C naar links denken.
1: Phonics. Chanel.
0: Ja, je weet, Tante Chanel houdt onze linkerburen in de UK. Ik hou ze goed in de gaten. Of het nou Love Island is, of dat het hun muziek is. En deze week ging er een jaar oud fragment super viral. Dus dat betekent dat ik net 19 zei, maar Leo State Trill was 17 jaar oud toen hij bij Kenny Allstar van BBC Radio 1 Extra live kwam spitten. Je moet het zien als zeg maar een Phonics talent. En de sessie is oud, maar hij gaat nu viraal. Want ik denk dat het Leo zelf is. Hij heeft het heel slim aangepakt. Hè? En dit raad ik ook alle aspiring artiesten, rappers, whatever, raad ik hun aan. Leo Stay Trill. Zo, wat een tongbreker. Leo Stay Trill heeft clipping accounts gemaakt. Dus meerdere accounts die clips van deze sessie delen. En dat zijn dus om mijn ogen op hem. Soms ook het oog van een radio DJ in een ander land. Die je even moet laten horen hoe hard hij is. Luister even met me mee.

Hey, wat is erger? Klimaatverandering of de carrière van Jason Derulo? Zometeen ga ik aan jou bewijzen dat het best wel dichtbij komt na muziek van Rauw Alejandro. En dit is Sor.

Hey, ik heb een vraag voor je. Jason Derulo is een sociaal-maatschappelijk probleem. Waarom laten we hem toe? Chanel. En dan heb ik het niet over als mens of zo. Weet je, hij is een mens, hij heeft recht om te bestaan. Maar waarom laten jij en ik toe dat deze man bekend is geworden? En dan maakt hij dingen zoals dit.

0: Persoonlijk, namens iedereen van Phonix bied ik mijn excuses aan dat dit soms in de playlist staat. En kijk, als je het hard vindt, dat mag. Ik zet hem met alle liefde voor je op. Maar waarom is Jason Derulo zo...
1: Jason Derulo, Jason Derulo.
0: Hij is gewoon corny. Waarom accepteren jij en ik ook muziek als dit?
2: Talk dirty to me. Talk dirty to me.
0: Zo corny die beat. Maar stiekem wil ik wel toegeven dat deze wel aan was. En Snoop zit er.

0: Ja, vandaag is Tante Chanel niet alleen. Zometeen heb ik weer twee gasten voor je. Chanel. Zoals altijd zeggen we aan jou nog niet hun naam. Dat vertellen we nog niet, dat moet je lekker gaan raden. Nou, ik heb vandaag een man en een vrouw in de studio. Hier ga je van hun beiden een hint krijgen. Misschien herken je hun stemmen door de hint. Nou, aan de dame, zou jij een hint willen geven voor onze lieve luisteraars?
1: Paradise Hotel.
0: En de heer die tegenover me zit...
2: Nou, de mensen die zeggen dat ik als Leeuw Kleine klink, maar dat vind ik eigenlijk niet zo.
0: Nou, als jij kan raden welke gasten ik in de studio heb, drop het nu in de NPO Luister-app. Want zometeen gaan we met ze kletsen.

Your city,

0: Ja, Equals zijn weer back met nieuwe muziek. En ik heb ook een oude bekende in de studio, namelijk Zoe van Paradise Hotel.
1: Hey!
0: En je bent hier niet alleen, want je zit hier met Mike Chickel.
2: Yes, sir.
0: Ja, jullie hebben een nieuwe tune uitgebracht, Intenties. Zeker. Daar gaan we zo meteen over praten, maar eerst wil ik jullie mening weten. Want intenties zijn belangrijk om te bepalen. Zit iemand fout? Is iemand de klootzak?
3: Oh my god, no.
4: Oh my god, I can't believe this.
3: Wow.
4: Wow. Wow.
0: Ja, vandaag heb ik dus voor jullie het verhaal van Riley. Riley vertelt namelijk, mijn huisgenoot blijft namelijk me eten stelen, constant. We kennen elkaar niet, we zijn niet per se vrienden, we wonen alleen samen. En dat hij voor de zoveelste keer mijn lunch voor de volgende dag had opgegeten, ik was er klaar mee. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb laxeerpoeder in mijn lunch gedaan de volgende dag. Geen waarschuwing, niks. Ik wist hij ging het eten, want het staat in de koelkast. Dus ik heb gewoon gewacht. En hij heeft het gegeten. En een paar uur later zat hij te poepen op de wc. Ik heb het gehoord. Gestoord. Maar ja, het ging een paar dagen langer door dan hij gepland had. En daardoor heeft zijn huisgenoot een heel belangrijk examen gemist. En ja, nu heeft hij studievertraging. Nu moet hij het jaar overdoen. En onze vriend Riley voelt zich wel een klein beetje heel erg schuldig. En nu vraagt hij zich af, ja, moet ik het toegeven? Maar ja, dat gaat ook niet per se iets beter maken. En dan woon je nog samen. Ja. Wat vinden jullie ervan?
1: Nou, als eerst, kijk, je moet altijd alles toegeven, hè? Want de waarheid komt altijd naar boven. En ja, het is eigenlijk niet een slimme keuze. Dus ik zal het wel eerlijk toegeven. En het is wel echt irritant als iemand de hele tijd, ja, je eten pakt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, nee, ja, je hoeft het niet mooier te maken dan dat het is, toch? Ja.
0: Dus jullie zouden het gewoon eerlijk toegeven, ja, ik heb dit gedaan en dit is nu het leven. Ja. Ik zou het meenemen naar mijn graf, hè?
2: Maar ja, had ik ook wel gedaan, hoor. Ik had ook gewoon laxeermiddel.
0: Ja?
2: Ja? Ja.
0: Maar ja, had je dan wel gezegd?
2: Wat? Nee, tuurlijk niet.
0: Nee,
1: ik wel. Ik zou het wel zeggen.
2: Maar het is wel zielig, zeg maar, dat het een paar dagen dan doorgaat en dat hij dan een examen mist, zeg maar. Als het nou bij één keer vuurwerk op de toilet is, is het goed, weet je. Maar ja, dat kun je van tevoren ook niet weten.
0: Ja, zou je het toegeven? Ja of nee? Ik zou zeggen, pak je NPO-luisteraar erbij, want jij gaat bepalen wie de klootzak is.
3: Wow. I'm the asshole.
0: Ja, je weet dat je een appje kan sturen, een berichtje kan typen, maar een spraakmemo vinden we het allerleukst. Vertel me, stel je voor je huisgenoot eet constant je eten op en je denkt, nee man, ik ben er klaar mee. Dus je gooit laxeermiddel in zijn eten. En uiteindelijk mist hij hele belangrijke afspraken. Maak dat jou een klootzak.
5: Shorty said she coming with a breakfast, cause she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: by Libre. The tradition continues.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja. Van de Belastingdienst.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: In the mood for vibes.
6: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer, bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Je huisgenoot vergiftigen maakt dat je een klootzak. Je komt erachter naar Pia van Noorden. En het is Raindance, Dave en Thames.

0: Chanel. Wie is de klootzak? Iedere keer wanneer jij iets op het internet vindt, denk ik, oh, wat heeft ze nu weer gevonden?
1: Wow. Am I the asshole?
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Chip Charles. Ik hoop dat ze handjes hebben vastgehouden. En vandaag zit ik hier niet alleen in de studio. Ik zit hier nog steeds met Zoe, je kan haar kennen van Paradise Hotel. En Mike Jekyll. Zometeen gaan we kletsen over hun nieuwe tune Intenties. Maar eerst hebben we een Am I the Asshole verhaal met... ja, slechte...

0: Weten, hè? Moet niet dingen aanraken dat niet voor jou is. Hè? Normaal, als ik een aantal keer al heb gezegd, de mensen doen het nog steeds. Lekker voor je, ik heb er scheid aan. Ik bedoel, scheid aan. Hij heeft er scheid aan. Die heeft hij scheid. Heerlijk.
1: Ja, die geniet er lekker van. Ja,
2: nee. Ja, dat zou ik ook doen. Ja, dat zou ik ook doen. Ja, 100%.
1: Ja, net hadden we het erover dat... Ja, Zoe, jij zei, ik zou het gewoon eerlijk toegeven. Ja. En Mike, jij zei, ik zou het niet vertellen.
2: Nee, het is toch wel leuker om die jongen dat aan te doen en gewoon weten dat je dat hebt gedaan, maar hij weet het niet of zo. Dan denk je toch ergens in je achterhoofd van, lekker.
1: Ja, mocht je net ingechonst zijn, we hebben het vandaag over Riley. Riley, die heeft een huisgenoot, ze zijn geen vrienden. En die huisgenoot eet iedere dag zijn lunch op, gewoon ongevraagd. Hij heeft al vaker gezegd, stop ermee. Dus nu heeft hij laxeermiddel in zijn eten gedaan. Maar die jongen heeft een paar dagen langer buikpijn gehad dan Riley plande. En toen heeft hij een heel belangrijk examen gemist. Dus nu vraagt Riley zich af, dat was niet de bedoeling. Moet ik het zeggen, ja of nee? Nou, de NPO-luisterapp vindt van niet. Want Quincy zegt, nee joh, ergens moet je wel dingen bespreekbaar maken. Dadelijk gingen er zo slecht op. Heb je echt een probleem? Ja, ik weet niet. Je moet nog zeg maar wonen met elkaar, hè? Je vertelt dit en dan is het niet alsof je dan in één keer een huis hebt in deze huizenmarkt. Je kan toch niet met iemand wonen die weet, je hebt die persoon vergiftigd.
2: Nee. Maar kijk, weet die andere gozer ook dat hij zijn eten stil?
1: Ja. Wat bedoel je?
2: Nou, hij vertelt toch ook niet dat hij zijn eten loopt te stelen?
1: Nee. Daar maak je een heel goed punt. Want daar heeft hij dan weer niks over gezegd. Alleen over die vergiftiging.
2: Ja, precies.
1: Jasmine zegt ook eigen schuld. Je moet gewoon niet aan iemand anders eten zitten. Brianna zegt, belangrijk examen gemist. Maar wel een hele echte levensles geleerd.
3: Ja.
1: En we krijgen een memo van Noir. Die stuurt dit.
4: Ja, goedemiddag. Mijn naam is Gabriel. En ik moet eerlijk zeggen, in dit verhaal is toch wel echt de klootzak de gast die het eten lakt. Zo simpel is het, want hoe bedoel je? Ik ga eten koken, het is weg. Ik koop een zak chips, het is weg. Kijk, hier en daar wat lenen, oké, maar zonder overleg alles nakken, dat kan echt niet. Dus die laxeermiddel, hoe vervelend het ook is dat hij zijn examen gemist heeft, het is zwaar terecht.
1: Wauw! I'm out the asshole. Ja, ben je een klootzak als je je huisgenoot vergiftigt omdat ze je eten blijven stelen? Ja, ik zou zelf zeggen van niet. En de NPO-luisterapp ook van niet. Want jullie ook? At this point.
2: Ja, ik ben het helemaal mee.
1: Nou, zometeen gaan we met jullie kletsen over jullie tune intenties. Eerst nog muziek van Broederliefde en dit is de dikste van KM.

liefde met Maak Me Niet Heet hier op Funix. En ik ben hier niet alleen. Ik zit hier met Zoe, kan herkennen van Paradise Hotel in de studio. En Mike Jekyll, want hun hebben samen een nieuwe single uitgebracht, Intenties. En eigenlijk heb ik jullie apart gevonden. Zoe kende ik natuurlijk al en ze had ook een paar snippets gepost van de tune.

0: kwam er tegen en ik heb hem gelijk gedm'd van... je moet je aanmelden voor Vanix. Je moet iets sturen naar Vanix, want ik vond je zo hard. En nu zitten ze hier beide.
1: Yeah, hello. Ja, daar zijn we.
2: Dat is hoe het lot gaat, hè?
1: Ja. Ah, ja. Ja, maar nou niet gek.
0: Ik vond het echt een geweldig toeval dat jullie samen deze tune hebben gemaakt. Want jullie kennen elkaar ook al. Ja. Ja. Hoe is dit tot stand gekomen?
3: Ja.
2: Kun jij het vertellen of moet ik het vertellen?
1: Nee. We kennen elkaar via social media. Echt 5 jaar terug of zo. 6 jaar geleden. Zoiets. En hij maakte muziek, ik maakte muziek. En toen gingen we een keer afspreken. En toen gingen we veel sessies doen, toch?
3: Ja.
1: Ja. En hij heeft ook Niet naar huis geproduceerd.
0: Ah.
1: Ja.
0: Want je doet, hier kom ik nu pas achter. Je doet ook productie naast het maken van...
3: Ik doe alles. Zelfs de visuals. Alles doe ik zelf.
0: Je bent gewoon een allround maker.
3: Juist.
0: En ja, ik ken je van je TikToks. En in de comments zie je één ding constant staan. Je wordt een beetje vergeleken met Lil Kleine, hè?
3: Ja.
0: Wat vind je daar zelf van?
3: Nou ja, ik word liever met Lil Kleine vergeleken dan met een andere artiest, denk ik. Ik denk dat Lil Kleine is in mijn ogen denk ik een hele succesvolle artiest. Mm-hmm. En te vergelijken. Natuurlijk wil je op basis van artiest zijn, dan wil je je eigen frisse grond hebben, denk ik.
0: Mm-hmm.
3: Ja, ik praat zoals hem, deels, denk ik. Ik kan er ook niet heel veel aan doen of zo.
0: Je hebt gewoon een beetje een accentje. En dat accentje is oké. Okay.
3: Ja, inderdaad. Denk ik.
1: Ja. Ja, maar hij praat altijd zo.
3: Ja.
1: Ik ken je niet anders.
3: Nee.
1: Soms maak ik grapjes over, maar zo praat hij ook echt.
3: Ja.
0: Nou, ik vind het heel lauw om te zien dat je er ook op in durft te spelen. Weet je? Want je hebt vaak dat mensen dan onzekerder van worden. Maar jij maakt gewoon TikToks waarin je hem nadoet. En dat gaat ook extra viral. Weet je? Dat brengt ook extra ogen op je.
3: Ja, precies. Ja, ik probeer het echt te onderdrukken. Ik denk echt zo van, ja, ze zeggen het toch al. Het kan niet erger worden dan... Want ik heb bijvoorbeeld de eerste TikTok die ik maakte was 4 ton weergave of zo. En toen zag je letterlijk in de comments van, maar hij klinkt helemaal niet als Lil Kleine. Ja, daar heb ik dus precies wat ik wil. Snap je? Dit is ermee om.
0: Je begrijpt wat je aan het doen bent. Dus ik weet dat ik nog meer van je ga zien. En Zoe, ik wil ook meer van jou zien. Want je bent hier al eerder in de studio geweest voor je deelname aan Paradise Hotel. Ja. Ik heb echt ongelooflijk van je genoten in het programma. Je was een van de spraakmakers die er uitsprong voor mij. Maar het is wel alweer een halfjaartje geleden. Dus ik vraag me af, ga ik jou binnenkort weer op mijn scherm zien?
1: Ja, laten we zeggen dat er hele leuke dingen gaan komen. Veel tea. Ik kan niet wachten. Er komen echt hele leuke dingen aan. Dus vooral blijf volgen op mijn socials en zo. Oh, de views naar beneden. Maar
0: ja, er valt even hier iets uit de lucht. Maar
1: dat is tegen.
0: Nou, we moeten Zoe dus zeker in de gaten gaan blijven houden. Ik ga je ook wel vaker hier in de studio nog zien dan. En zometeen gaan we natuurlijk luisteren naar jullie nieuwe nummer. En het nummer heet Intenties. En ik vind muziek altijd iets heel emotioneels. En bij zo'n tune ben ik heel nieuwsgierig. Wat was jullie intentie bij het maken van de tune? Wat willen jullie dat de luisteraar voelt wanneer ik hem zo meteen opzet?
3: Ik denk sowieso dat als je in een situatie zit waarbij je niet zeker weet of het serieus is. Want dat heb je tegenwoordig heel veel.
0: Ja.
3: Je weet niet of het serieus is of dat er nou even lang levende lol is. Ik denk dat het ook wel heel vaak voorkomt dat de een wel serieus is en de ander niet.
0: Mm-hmm.
1: Het is nu ook een beetje de generatie van nu.
3: Ja, het is precies echt alleen de generatie van nu. En ik wilde daar een nummer over schrijven en ik heb daar een nummer over gemaakt. En uiteindelijk, ik hoorde gewoon echt de zangeres erop en ik stuurde hem door en bam.
0: Ja, het is ook een banger. We gaan er naar luisteren. Intenties van Zoe Jentel en Mike Chico.
3: Let's go.

Topperig en Chavante. Zometeen gaan we kijken wie van onze gasten het beste een Amsterdams accent heeft. Het beste Lil Kleine kan nadoen.

0: weet je wat wij gaan doen? We gaan een spelletje spelen met mijn gasten. Zoe, je kan haar kennen van Paradise Hotel. En Mike Jackal, ze zijn hier voor hun nieuwe tune Intenties. We hebben net al even met ze gekletst over de tune. Maar ik wil even een spelletje met hun spelen. Ja. En ja, jij gaat constant waren omdat mensen zeggen... Hij klinkt als Lil Kleine, hij klinkt als Lil Kleine. Nou, we gaan even kijken, klopt dat? Phonics. Chanel. Of... kan Zoe Lil Kleine misschien toch beter nadoen? Want ja, jullie hebben beide een heerlijk Amsterdams accent. Maar net zei jij tegen mij... maar ik kom helemaal niet uit Amsterdam. Waar kom je dan vandaan?
1: Nee, ik kom uit de omgeving Enschede. Oftewel Haaksbergen, Sint-Isidorus of wel. Het is allemaal heel...
0: Het zegt me helemaal niks.
1: Maar het ligt gewoon dichtbij Enschede. En het komt allemaal... ja, het is gewoon Twente. Daar kom ik vandaan.
0: Twente, maar dit accent is niet Twente.
1: Nee, klopt.
0: Dat Twente klinkt niet zo. Toch? Of?
1: Nee, kijk, ik kan het wel spreken. Maar ik moet zeggen, vanaf kind af aan spreek ik het zelf ook niet. Weet je, ik heb altijd ABN gepraat. En ja, weet je, ik kan wel gewoon weer wel. Ik kan wel gewoon zo praten, weet je wel. Maar ja, ik vind het gewoon helemaal niet zo. Ja, maar het is niet dat ik me schaam waar ik vandaan kom of zo. Maar ja.
0: Het is er gewoon ingekomen, het Amsterdamse accent.
1: Het is er gewoon ingekomen. En ik vind ook, ja, als ik nu met de Twentse accent ga rappen, ja, dan word ik in een... ook je boel harm geplaatst, weet je wel, in plaats van Lil Kleine. Dus heb ik toch liever Lil Kleine, weet je wel.
2: Ja, dat is toch hartstikke leuk.
0: Ja, we gaan even testen wie van jullie Lil Kleine het beste na kan doen. Ik heb hier 8 fragmenten van Lil Kleine. Weet je toch, wie het meeste het beste doet, die wint. En ik ga gewoon lekker beoordelen wie de beste is. Ik ga jullie gewoon eerst het fragment laten horen. En dan mogen jullie ze om zijn beurt beginnen. We eerst bij Zoe en dan gaan we daarna naar Mike. Gaan we ze gewoon zo nadoen. Het eerste fragment is een van mijn favorieten. Dat is namelijk deze.
3: Vanavond gaan we met z'n vieren dood. Kom. Ja, ik zweer het je. Maar nu, ik begin te matten. Maar je kan niet matten met 3 gasten en met een ganu. Kom maar vast. Pak ze watcha, pak ze watcha.
0: Nou, Zoe, ga jij maar eerst.
2: Vanavond gaan we met z'n vieren dood. Kom. Ja, ik zweer het je. Dus ik begin matten. ik klink als tante koor van Gooise vrouwen.
0: Ja, ik vind het nog best wel... Het komt wel ergens in de buurt.
1: Dat is wel goed, hoor.
2: Ja?
0: Wil je hem afmaken of moet ik hem gewoon aan Mike geven?
2: Oh, nee, maak jij maar af.
1: Moet ik hem afmaken?
0: Ja, hoor.
2: Maak jij maar af.
1: Ja. Ik kijk ze aan, ik zeg vanavond gaan we met z'n vieren dood. Kom, ja, ik zweer het je. Dus ik begin te matten met die gasten. Maar je kan niet matten met 4 gasten en één gast die op een kanu. En ze zeggen, pak ze watje, pak ze watje, pak ze watje. Dus ik sla het zo, gewoon zo die watje onder de auto, weet je wel.
0: Ja, nou ja, die moet ik aan jou geven. Ja, nou, voor nummer 2 hebben we deze.
3: En nu dan mijn chick. Ze zegt, waarom heb je geen politie gebeld? Ik zeg, ik bel toch eens jou, schatje.
0: Ik bel toch eens jou, schatje. Zoe, ga maar.
2: En nu belt mijn chick. Ze zegt, waarom heb je geen politie gebeld? Ik zeg, ik bel toch alleen jou, schatje.
0: Na.
2: Ja, maar hallo, weet toch allemaal dat hij dit gaat winnen?
0: Nee, ik heb echt hoop in jou. Je hart zit niet in de wedstrijd.
2: Nee, ik klink als Tante Cor. Kijk, weet
0: Tante Cor is ook gewoon heel gezellig, hoor.
2: Ja, maar Tante Cor is ontzettend
1: alleen mijn tante is hier, hè? Tante Chanel, Tante Zoe.
2: Tante Chanel en Mike, gezellig.
1: Ah, dat is ook gezellig. En nu belt mijn chick en zegt, waarom heb je de politie gebeld? Ik zeg, ik bel toch eerst jou, schatje.
0: Ja, die moet ook naar jou gaan.
1: Sorry.
2: Ja, jullie zitten meer.
0: Deze kan jij. Deze is heel simpel. De volgende is echt super simpel. Dat is namelijk deze.
3: Ik mis je. Ik haat je. Ik hou van je. Ik mis je. Waar ben je?
2: Ik mis je. Ik haat je. Ik hou van je. Ik mis je. Waar ben je? Jij laat mij alleen.
0: nu is het jouw beurt, Mike Jackal.
1: Ik mis je. Ik haat je. Ik hou van je. Waar ben je? Je laat mij alleen. Ja, ik kan er zelf ook niks aan doen. Ja.
0: Nee, ik zeg je eerlijk, ik geef deze toch aan Zoe.
1: Helemaal goed.
3: Een slippertje gemaakt.
0: En dan gaan we naar de volgende. De volgende, dat is eentje die we... Zo. Deze zit bij mij diep. Dit is zelfvertrouwen. Dat is namelijk... Ga dan.
3: Doe dat ik doe bij. Ik mis je.
0: Nee.
3: Ga iemand vinden dan die doet wat ik doe bij je. Snap je? En ook nog eens is wie wat hij is. Dat kan je zomaar.
1: Dat kan jij.
0: Zoe, je kan dit.
2: Oké, wacht. Ga iemand vinden dan die doet wat ik doe. En ja, wat ik doe, dat kan niet zomaar.
1: Ga iemand vinden dan die doet wat ik doe. En kan en wat ik ben. Ik heb geen concurrentie, snap je?
0: Nou ja, ik denk dat ik moet zeggen dat het op dit moment staat het toch wel 3-1 voor Mike Jackal.
2: Ja.
0: Maar zometeen wil ik je dieper in de wedstrijd zien. Want we hebben nog 4 fragmenten. Het kan alle kanten op gaan.
2: Okay.
0: We gaan even luisteren naar muziek van...

0: Paradise Hotel en Magical. En zo, je zat net niet lekker in de wedstrijd,
1: nee,
0: hè? Maar ik zag je net al een beetje oefenen hier. Ach, je toch? Dus ik denk dat het nu...
1: Ik hoop dat ik het
2: gaat 100% goed komen, zo.
1: Ik hoop het
2: komt
1: nu
2: goed.
1: Echt...
0: ja, het staat nu 3-1 voor Magical, maar we hebben nog 4 fragmenten. Dus het kan alle kanten op gaan.
3: Chanel.
0: Misschien wordt het inderdaad wel CV.
1: Niet zo bijgewoon nu doen.
0: Nou, het eerste fragment dat ik voor jullie heb, dat is deze.
4: Ik geloof het of niet, papi heeft gewoon zijn pik in zijn boek gehouden. Wat Selma daarvoor vond, niet top.
0: Nou, Zoe, ga maar.
5: Ik geloof het nog niet, maar ik heb gewoon zijn pik in mijn boek gehouden. Wat jij Selma daarvoor vond, ja, niet top.
0: Mexico.
6: Ja, ik geloof het of niet. Papi heeft gewoon zijn pik in zijn broek gehouden. Ja, wat Selma daarvoor vond. Ja, niet top.
0: Ja, moet ik toch.
1: Oh, hey, ja.
0: Je moet eens meer zekerheid.
1: Ja, nee, maar ik ben een vrouw, hè. Ik ben geen man.
0: Ja, maar je zei net, tante Cor, haal je innerlijke tante Cor. Ja, haal je tante Cor naar boven.
1: Oké, I will.
0: Een heel kleine, maar dan met de geslachtsverandering.
1: Oké.
0: Dan hebben we op nummer 6. Deze, dit is mijn persoonlijke favoriete Lil Kleine quote ooit.
7: Als ik iets wil, you put your mind to it, and everything is possible.
5: Als ik iets wil, if you put your mind, if everything is possible. Ja, sorry.
2: Ah, het gaat wel goed.
0: Het wordt steeds beter.
1: Ja, okay.
2: Doe hem nog een keer, je kan hem nog een keer.
5: Nee, gaan we niet doen?
2: Nou, nee. Want geloof me, Zoe. Als ik iets wil, if you put your mind to it, alles, everything is possible, je weet wel.
0: Nou, weet je, Zoe, het is nu alweer een... Je hebt al verloren, dus weet je, ik ga jou gewoon de laatste twee laten doen, gewoon voor de sfeer. Want je doet het,
1: voor de sfeer.
0: Je doet het zo goed.
1: Okay.
0: We hebben deze nog.
8: Papi, je hebt een slippertje gemaakt. Ik was lam in de stad en eentje liep achter me aan. Dat was hier om de hoek en ik stond zo voor mijn deur en ze liep gewoon zo met me mee. Ze was al te gretig. Toen ging ze het volgende dag zo tegen haar vertellen. Ik heb je vriend gepijpt.
5: Papi heeft een slippertje gemaakt. Ja, was al in de stad en eentje liep achter me aan. En dat was hier in de hoek en sliep zomaar met me mee. Ze was veel te gretig. Ging zo de volgende dag vertellen. Ik heb je vriend gepijpt.
2: Heel goed.
0: Dus jouw beurt.
2: Oh, ik moet hem alsnog doen.
0: Ja, ik wil wel die van jou horen.
5: Papi heeft een slippertje gemaakt. Ik was lam in de stad. Eentje liep zo achter me aan. En was hier om de hoek. Ze liep zo met me mee. Ze was altijd gretig. En ging ze de volgende dag zo tegen te vertellen. Ik heb je vriend gepijpt.
1: Hij is echt goed.
0: En deze kan niet ontbreken, toch?
9: Heb je een probleem mee? Dat je
5: deze is
9: op Instagram.
5: Deze is echt mijn favoriet.
2: Ja, mijn ook.
9: Moet je mond zien op Instagram. Ik zie jouw hond ook niet op Instagram. Moet je mond dan zien op Instagram om te weten of je leeft? Nee, toch? Ik heb een beetje een maffe vraag.
0: En mijn maffe vraag is ook, Zoe, doe hem na.
5: Heb je een probleem mee dat je hond je niet zien op Instagram? Het is 2019, mevrouw. Heel raar. Mevrouw, moet je... Nee, sorry jongens, dit is niet mijn game.
0: Sorry. Dat is niet erg. Dan gaan we gewoon... Mag jij hem afmaken voor de sfeer?
5: En it's fine. It's fine.
2: Ik ga hem zonder telefoon doen, ja?
0: Oké.
5: Heb je daar een probleem mee dat je mijn hondje niet meer ziet op Instagram? Het is 2019, mevrouw. Moet je mijn hond zien om te weten of hij nog leeft? Vind ik een beetje een maffe vraag.
0: Echt geweldig. Ja, nou, als Lil Kleine volgende keer ziek is voor een festival, moeten ze jou gewoon bellen.
1: Dat vind ik ook.
0: Net als toen ze Jonna Fraser voor Burna Boy die ene keer hebben gestuurd.
2: Dat zou ik een eer vinden, 100%.
0: Nou, ik wil jullie echt super erg bedanken voor hier vandaag langskomen in de studio. Ik heb genoten van jullie.
1: Zoiets
0: gaan we natuurlijk
2: bedankt,
0: zien en nog
2: bedankt.
0: Heel veel meer dingen. En Magical wil ik hier vaker bij Phonix zien. Of het nou bij een talent is, of het nou bij dit is, of een dat. Blijf uitbrengen, blijf droppen. En natuurlijk, als je nu luistert, ga allemaal hun nieuwe tune streamen. Intenties.
2: Thank you.
0: Doei doei.
10: Ik maak een movie elke keer als...

0: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via fannix.nl/nieuws.
2: Bereik jouw doelgroep op Fannix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check fannixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fannix Ads. Your city, your sound.
3: Hermanos!

0: veiligheidsnl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.vanix.nl/vacatures.
4: Ik zie kleurrijke streken.
5: Ik zie mensen van alle tijden.
6: Ik zie deze stijl wel zitten.
7: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
8: Centraal Museum Utrecht.
9: Laat meer zien.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Het was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Zometeen vertel ik je wat de meest verschrikkelijke plek is waar ik ooit ben gedumpt. Je hoort het naar Populair.

0: Lieve Jay en Mahi.
1: Hallo.
2: Wat fijn dat jullie er weer zijn.
3: Goedemiddag, Jay en Mahi.
4: De Jay en Mahi Show.
5: Welkom, welkom, welkom bij een nieuwe Jay en Mahi Show op deze mooie zondag.
0: Ja, daar zijn we weer. En het is toch weer fijn als wij er zijn, hè?
5: Die kop van jou ook, als je het zegt. Heerlijk.
0: Ik ga ook gelijk met de deur in huis vallen, Jay. Ik heb me toch een hekel aan de Eiffeltoren.
5: Huh?
0: Ja.
5: Dat is een van de meest geliefde symbolen van Europa, zo'n beetje.
0: Waar ja, dat was vroeger voor mij ook zo. Ik vond het fantastisch. Het
5: symbool van de liefde, toch?
0: Later, precies, de liefde. Ik ga je nu zeggen. Ik zag het dus vandaag in een serie en het deed me erin eens aan denken dat ik dus ooit ben gedumpt onder de Eiffeltoren.
5: Wat?
0: Ja.
5: Wat voor gast is dat?
0: Ja.
5: Maar wacht even, helemaal naar Parijs gaan om iemand te dumpen?
0: Het was mijn verjaardag. Hij had mij voor mijn verjaardag.

0: naar Parijs ooit.
1: Nee.
0: Dus ik moet het een keer overdoen, denk ik, met een betere herinnering. Maar ik word er gewoon elke keer niet goed van.
1: Nee, ik kan je vertellen, Parijs is een hele relaxed stad. It's a city of love and a city of lights.
0: Laat
1: het net zijn dat
0: Parijs.
1: Die Eiffeltoren juist zo mooi oplicht in de avond.
0: Toch? Maar nu elke keer als ik het zie, moet ik denken aan die stress die ik toen had. Het verdriet, de paniek.
1: Oh,
0: ja.
1: Jij moet echt blij zijn dat je van deze persoon af bent.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Is dit, nou ik, ja eigenlijk kan ik, het is eigenlijk een domme vraag. Maar is dit de allerergste plek waar je ooit gedumpt bent? Of is er nog een plekje die je...
0: Nee, dit is de allerergste plek.
1: Zo.
0: Dit is de allerergste plek voor mij. Okay. De plek waar liefde gevierd wordt, waar iemands hand wordt gevraagd. Waar iedereen de liefde viert, word ik gedumpt.
1: Deze persoon verdiende jou echt niet.
0: Nee.
1: Holy moly.
0: Gelukkig is het lang geleden, maar ik moet die Parijs-trip nog wel echt een keer opnieuw doen.
1: Ja joh, pak gewoon de trein of de auto wat je wil. Met de trein ben je er zo, hè? 3,5 uur
0: ben
1: je er.
0: Ben jij wel eens op een gekke plek gedumpt?
1: Op het schoolplein vind ik volgens mij wel een van de ergste, man.
0: Oh.
1: Op het schoolplein is wel pijnlijk, ja.
0: Maar omdat er mensen bij waren? Of?
1: Ja, omdat iedereen gewoon...
0: Het was vrij open.
1: Geroepen. Nee, die iemand roept dat het uit is.
0: Nee.
1: En iedereen, oh, wow, middelbare school.
0: Nee, die doet pijn.
1: Ja, die is,
0: ja, nee, die is niet pijn.
1: Ja, maar dan, ja. Het is niet gek dat ik daarna ook dacht van, hey, deze chick is allemaal, ze kunnen me wat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ik hoor je. Maar ik ben op zoek naar gekkere verhalen. Gekkere plekken.
1: Eerlijk, die schoolplein is niks vergeleken met Parijs op je verjaardag onder de Eiffeltoren. Deze guy is insane.
0: Ja. Ik snap ook niet waarom die money heeft gespend gewoon voor die reis.
1: Nou, ik zal je zeggen, ik zie de NPO-luister-app Quincy binnenkomen. Quincy, bedankt voor het luisteren sowieso.
0: Ja.
1: Hij zegt, hij is een hond.
0: Hij is zeker een hond. Hij is nog steeds een hond.
1: Hey Quincy, deel even met ons waar jij wel eens gedumpt bent. Op welke plek ben jij gedumpt? Waar je zegt van, damn, dit was wel een rot plek, man. Om,
0: en ik wil dit niet alleen van Quincy weten, maar ik wil gewoon even verhalen. Waar is de gekste plek waar jij ooit bent gedumpt door je partner of door je ex natuurlijk?
1: Ja.
0: Laat het even weten in de NPO luisterapp. Ik wil het wel weten.
1: Ja, en het is geen wedstrijd. Hè? Het hoeft niet gekker te zijn dan die van Mai of zo. Maar vertel gewoon jouw verhaal. Jouw verhaal is voor ons interessant.
2: Precies. One song only.

0: weten, wat is de meest verschrikkelijke plek waar jij ooit gedumpt bent? Bij mij was er dus de Eiffeltoren op haar verjaardag. Op haar verjaardag onder de Eiffeltoren. Maar goed, die van jou kon je laten weten in de NPO Luister-app.
1: Ja, Tarzan die zegt, ik heb mijn ex gedumpt voor haar familie. Nadat ik erachter ben gekomen dat ze mij met 3 guys heeft gecheat.
0: Wauw.
1: Oh, maar dit is weer meer een why dan een waar.
0: Ja, voor haar familie is de plek.
1: Oh, voor haar familie. Oké, okay, ja, nu snap ik hem. Oké.
0: Sané die zegt, mijn vriend dumpte mij omdat hij niet kon communiceren met mijn buitenlandse vader.
1: Oké.
0: Oh, de plek hebben we nog niet. Goed, nee. Soraya heeft wel een plek zo te zien.
1: Ja, Soraya zegt, hij maakt het

0: uit met mij op Utrecht Centraal, terwijl iedereen langs ons liep. Ik moest daarna ook nog dezelfde trein pakken.
1: Ja, vind ik wel een beetje heftig, hoor.
0: Ja.
1: Ligt eraan. Misschien heeft het uit te maken omdat zij op hem had gecheat met drie gasten.
0: Nee, grapje. Nee.
1: We hadden die twee dingen door elkaar. Younes die zegt, we kregen ruzie in de rij van de bioscoop. En toen zei ze, is goed, het is uit. Eindstand hebben we de film gewoon nog gekeken.
0: Dat was kapot ongemakkelijk. Waarom zou je dat doen?
1: Waarom zou je dat doen, man? Oh,
0: echt. Ezra zegt, op een familiebarbecue. Iedereen vroeg daarna de hele tijd waar hij was. Ik wilde echt verdwijnen.
1: Oh, dus hij heeft het zeg maar onder loog gedaan. Tussen hun twee onder vier ogen uitgemaakt. Dan moest zij normaal gaan doen in die...
0: Ik zou ook weggaan bij die familiebarbecue.
1: Oh, die is wel pittig, man.
0: Maar we hebben nog ergere.
1: Ja, hebben we nog ergere. Mo, ja. Hallo Mo.
2: Yo.
1: Vertel, wat is de ergste plek waar jij iemand hebt gedumpt of zelf gedumpt bent?
2: Ik ben gedumpt via de telefoon. Vier dagen voor de verloving.
0: Oh mijn god.
2: Hij zegt tegen mij, ik wil dit toch niet.
0: Ah, vier dagen voor de verlovingsfeest.
2: Ja joh.
0: Oh wat erg.
1: Hey, ik ga je wel zeggen, hoe erg het ook is wat ze gedaan heeft. Ze heeft jou eigenlijk een plezier gedaan. Wist je dat, Mo? Je wilt toch niet met zo iemand trouwen?
2: Dat is wel zo, man.
1: Je wilt toch niet trouwen met iemand die vier dagen voor de verloving pas weet... Nou, dit is het toch niet. En ook op die manier, niet eens netjes met je praat.
0: Ja, de telefoon. Waar was je toen?
2: Ik was bij mijn familie.
0: Met je familie? En ze belt je ineens. En wat zei je familie toen?
2: Ja, die was gewoon even in shock. Die wist het gewoon even al met
0: elkaar. Oh, wat erg.
1: Sorry, wat zei je als laatste? Verstond ik even niet.
2: Die waren gewoon echt even in shock, zeg maar, op dat moment.
1: Ja, natuurlijk. Logisch, man.
0: Dit is heel erg. Ja,
1: hoe lang is dit geleden, Mo?
2: Ik denk nu het 2 jaar geleden ongeveer. Ongeveer 2,5 jaar.
1: Oké. En heb je de liefde weer een beetje kunnen vinden? Of hoe zit dat nu?
2: Ik ben er wel mee bezig, joh.
1: Sorry?
2: Ik zeg, het is goed zo. Voor nu.
1: Oké.
0: Het komt wanneer het komen moet, Mo.
1: Hey, uiteindelijk gaat het erom als je de juiste hebt. Het gaat er niet om dat je iemand hebt. Nee, het gaat om dat je de juiste hebt.
0: Precies.
1: En jij bent echt gered van de verkeerde persoon. Niet dat ik die persoon een lelijke persoon per se vind. Want ik ken diegene niet. Maar ik bedoel meer te zeggen, dit is niet degene voor jou, Mo. Echt niet.
2: Nee, klopt.
1: Je verdient het.
0: Precies. Ja. Everything happens for a reason.
1: Hey, bedankt dat je dat met ons wilde delen, man. Ik vind het echt moedig van je. Echt top. Ja.
0: Ja.
1: De vraag, hè, waar was je toen het gebeurde?
0: Ja.
1: Ja.
3: Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de laatste zoek in mijn bakje.
4: FaceTime, en die werden niet uit. Het is jouw song.

Dat was Ox, Burleson, Bailey en Jane met Koep. Ik heb nog meer heerlijke tracks voor je. Zometeen krijg je Bokken achter je Silvio met Extra. Omalee komt er ook aan. Maar eerst even Trevor Daniel en Summer Walker met de remix.

met Bokke 8, de track extra. Hoe vaak ga jij naar de tandarts? Ik heb namelijk zo meteen een verhaal van Mahmoud. Je gaat het niet geloven. Je gaat niet geloven hoe vaak deze man naar de tandarts gaat. Hoe vaak het is, hoor je zo tijdens Barkie, niet Barkie.

0: Is het normaal om nooit naar de tandarts te gaan?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie? Een luisteraar heeft zijn of haar gewoonte naar ons gestuurd. En het is aan jou om te bepalen, is dit nou Barkie, dus normaal? Of niet Barkie, helemaal gek? En vandaag hebben we er een van Mahmoud.
0: Mahmoud! Mahmoud zegt tegen ons, hallo, ik heb een discussie met een collega. Want hij zegt dat het niet normaal is dat ik nooit naar de tandarts ga. Het klopt wel wat hij zegt, ik ga nooit naar de tandarts, tenzij ik ergens last van heb. Waarom is dat zo raar? Je gaat toch ook niet iedere paar maanden naar de dokter zonder klachten? Ik heb al 3 jaar nergens last van en bij mijn tanden dus... Wat zegt hij? En bij mijn tanden dus ben ik zeker... Of bij mijn tandarts denk ik, ben ik al 3 jaar niet geweest. Eerlijk, ik ben niet gek toch? Je bent niet gek.
2: Het is wel grappig,
0: maar ja. Maar je bent iets anders wat ik straks ga zeggen.
2: Oh, je wil zeggen niet Barkie.
0: Nee, ik ga niet zeggen dat hij niet Barkie is. Maar ik vind er iets anders van. Maar het gaat nu even niet per se om wat ik nu meteen van mag moeten
2: zien. Ik vind het wel een grappige vergelijking van je gaat niet naar de dokter zonder klachten. Maar naar heel veel dingen van je lichaam kan je kijken en dan kan je oordelen of het goed gaat of niet. Maar naar je tanden kan je vaak niet kijken.
0: Luister dan.
2: En ik ben dat gaatje echt liever voor, hoor.
0: Luister dan, ik heb 1 woord voor je. Tandsteen.
2: Oh, dat... en het stinkt.
0: Het moet gewoon eraf gehaald worden, heel simpel, door de mondhygiënist.
2: Maar ik vind het ook wel weer knap dat hij nooit last heeft.
0: Je kan nooit last hebben.
2: Heeft hij goed
0: gebit. Kijk, dat is het. Ook bij de huisarts. Je kan rondlopen en denken dat je nergens last van hebt, omdat je het niet voelt. Of omdat je lichaam niet alarmbellen geeft. Maar dat betekent niet dat er iets aan de hand is in jouw lichaam.
2: Dat is waar.
0: Snap je? En dat is met de tandarts ook. Gewoon elke 6 maanden gewoon checken.
2: Hoe vaak ga jij naar de tandarts?
0: Je gaat me niet geloven als ik het zeg. Ik doe die halfjaarse check bij mijn tandarts.
2: Ja.
0: En ik ga iedere half jaar ook naar de mondhygiënist.
2: Ja, dat doe ik eigenlijk ook.
0: Dus ik ga 4 keer per jaar.
2: Ja.
0: En soms ben ik in een gekke bui. Vind ik van, hé, no man, ik wil mijn tanden schoon laten maken. En dan ga ik na 3-4 maanden al gewoon naar de mondhygiënist.
2: En ik haat de mondhygiënist.
0: En dit is los van als ik klachten of wat dan ook heb.
2: Ja, oké. Maar ik vraag me af, want weet je wel, laat maar zeggen, onze opa's en oma's, laat maar zeggen van way back, die gingen ook niet naar de tandarts. En die poetsten zelfs hun tanden met zo'n stokje, daar gingen ze op zo'n stokje bijten. En dat cleanen dan gewoon hun tanden. Okay. Heb je daar over gehoord?
0: Nee, niet.
2: Ja, er is dus een bepaalde soort tak waar ze vroeger op kauwden.
0: Oké.
2: Ja.
0: Ik weet dat ze vroeger ook met as deden.
2: As?
0: Ja, met as. Vroeger maakten ze hun tanden schoon met as. Dus een soort van, het fungeerde als een soort van tandpasta. Maar goed, we gaan weer terug naar Mahmoud. Ja, want we hebben zoveel te vertellen hierover.
2: Ja.
0: Is het nou, maar vind jij het Barkie of niet Barkie dat Mahmoud nooit naar de tandarts gaat?
2: Ik vind het niet per se niet Barkie. Want ergens denk ik, als jij niet last hebt en het werkt voor jou, dan werkt het voor jou. Maar ik vind het wel smerig.
0: Ik vind het super smerig.
2: Ja.
0: Ik vind mezelf al vies nu ik naar de tandarts alsnog ga. Heb ik nog steeds van iets van, ik weet het niet.
2: Ja, ik hoor je. Maar ik ben wel benieuwd of er nog meer mensen zijn die dit misschien ook doen.
0: Ik moet wel, ja. Ja, misschien zitten we in onze eigen bubbel. En daarom is het belangrijk om met onze luisteraar te praten. Daarom is het belangrijk dat we met jou praten. En dat jij ook weer terug praat met ons.
2: Ja.
0: En daar hebben we de NPO Luisterapp voor. Laat even weten via de NPO Luisterapp of jij vindt dat Mahmoud Barkie is omdat hij nooit naar de tandarts gaat. Of je zegt, no man, die man is niet Barkie omdat hij nooit naar de tandarts gaat.

0: Mahmoud gaat alleen naar de tandarts als hij nergens, of sorry, als hij ergens last van heeft. Is hij om deze reden Barkie of niet Barkie?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
0: Je kon het laten weten in de NPO luisteren. Wat wou je zeggen, lieve?
2: Ik wou zeggen, Chris die kwam gelijk met een antwoord. Die zegt, Norman, kapot nest die elk half jaar een check-up schoonmaken is voor mij de norm. Ondanks je geen klachten hebt, wil je wel dat, dat een specialist verder kan kijken dan jezelf kan. 100% niet, Barkie.
0: Ja, zeker. Zeker fijn als er inderdaad gekeken kan worden, inderdaad. Samira die zegt ook, niet Barkie. Juist daarom ga je voor controle, zodat je problemen voorkomt voordat dat je pijn hebt.
2: Ja, dat is ook zo.
0: Een goed punt, ja.
2: Mert zegt wel, Barkie. Oh. Ik ga ook alleen als er iets aan de hand is. Zolang alles goed voelt, zie ik het probleem niet.
0: Oké. Okay. Ja. Nadia die zegt niet, Barkie. Je auto laat je toch ook keuren voordat er iets kapot gaat?
2: Ja, dat is ook waar.
0: Dat zit ook wel wat in, ja.
2: Ja, dat is ook waar. Lina zegt niet, Barkie. Pijn betekent vaak dat je al te laat bent. Voorkom beter dan genezen.
0: Ja, voorkomen is inderdaad beter dan genezen. Amadou heb ik aan de lijn. Vertel eens even, hoe zie jij dit?
3: Hey J, hey, maar het is Matteo. Lang geleden. Ik ben ooit 8 jaar lang niet gegaan toen ik niet helemaal Barkie was.
0: 18 jaar?
3: Nee, 8 jaar.
0: Oh, ik schrok even. 18 is wild. Okay,
3: nee, 8 jaar.
0: Okay.
2: En toen?
3: Tot 2019. Ik had nergens last van. Ik dacht dat ik toch eens gaan. En toen zei die tanden van niet schrikken. En toen had ik 11 gaatjes. In elke kies ongeveer 11 gaatjes.
0: 11 gaatjes? Weet je zeker dat je 11 gaatjes had? Het is niet zo'n oplichter, toch? Die jou eventjes een goede rekening ging fixen.
3: Nee, dat was real shit.
2: Maar wacht even. Ja. Amadou, hoe lang heb jij bij de tandarts gelegen voor die 11 gaatjes?
3: Ik ben in 5 afspraken behandeld. In elke afspraak zien we er 2 of 3 van die verdovingen in.
2: Oh, Ik haat die.
3: Was duur.
2: Die is echt vreselijk. Was je goed verzekerd?
3: Dat wel, maar door 1 van die gaatjes heb ik wel toen nog een wortelkanaal een behandeling moeten hebben.
2: Oh.
3: Dus, dat kost ook weer iets van 800. Zo. En daarna is hij nog gespleten, die kies.
2: Nee!
3: En toen moest hij nog een kroon erop. Dus
0: hey.
2: Ik krijg al pijn aan mijn tanden van het luisteren naar dit verhaal.
0: Oh my goodness, het is er uiteindelijk goed gekomen. Snap je, die ene afspraak heeft ervoor gezorgd dat je niet nog meer ellende hebt gehad, hè? Want dat had erger gekund.
3: Precies, dus ik zou wel gaan. Ook al voel je niks.
0: Oké, maar wat is jouw oordeel dan op Mahmoud?
3: Ja, wel met alle respect, maar ik zou zeggen niet Barkie, man.
0: Okay.
2: Ja, uit ervaring. Jij bent ervaringsdeskundige.
0: We kunnen nog 1 stemmetje dan in het niet Barkie zakje gooien. Dan gaan we eventjes de stemmen tellen. En dan gaan we met een uitslag komen gewoon. Eens even kijken.
2: Zal ik eens kijken. Mahmoud die gaat dus alleen naar de tandarts als hij ergens last van heeft. Is hij omdat hij dit doet? Barkie of niet Barkie? Met 85% van de stemmen is dit...
1: Niet Barkie.
0: Oh. Ja,
2: gelukkig gaat iedereen gewoon naar de tandarts.
0: Ja,

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: This DJ Fernando. Number love and number respect.
0: Yeah. Beo zoekt naar de heet.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Zin in Afro-vibes? Check dan nu Funnyx Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Funnyx Afro. Luister op funnyx.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: Cuba Libre. The tradition continues.
1: Ik zie kleurrijke streken.
2: Ik zie mensen van alle tijden.
3: Ik zie deze stijl wel zitten.
4: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
2: Centraal Museum Utrecht.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Ja, we gaan bespreken naar hoe vaak gebruiken jij je handdoek moet omwisselen. Je hoort het zo meteen naar Controlando.

0: de gezelligheid.
1: Heerlijk, heerlijk. Hé, hey, Mai, ik heb een vraag voor jou, hè.
0: Nou, vertel.
1: Hoe vaak per week pak jij een nieuwe handdoek na het douchen? Dus niet eentje die je al eerder gebruikt hebt, zeg maar gewoon echt een nieuwe.
0: Even een nieuwe en dan tot ik weer een nieuwe pak, bedoel
1: je? Ja. Hoe lang ga je met een... Nou. Hoe vaak gebruik je hem? Laat me het zo stellen.
0: Ja, ik gebruik hem
1: voordat je hem verwisselt.
0: Twee keer per dag, dus ochtends en 's avonds.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat ik hem om de 3 dagen wel...
1: Ja.
0: Verwisseld. Dus okay. Dan heb ik hem 6 keer gebruikt.
1: Ja, maar de dagen vind ik ook tellen. 3 dagen.
0: Ja, drie dagen.
1: Oké.
0: Ja. Jij?
1: 6 keer. Ja, ik ben ook ongeveer zoiets. Het kan een keertje per ongeluk een 4'tje worden. Maar het kan ook soms eerder. Afhankelijk van hoe vies het ook is. Want soms ben je dan buiten met een korte broek. Vooral in de zomer.
0: Op een festival.
1: Dan kom je thuis. Heb je gedoucht. Dan gebruik je die handdoek. Ja, die handdoek gebruik je dan de volgende dag meestal niet meer.
0: Nee,
1: heb je maar 1 keer gebruikt. Soms, dus het varieert maar gemiddeld. 2 handdoeken in de week.
0: Ja, echt zo. Ja, nee. Hoe kom je hier eigenlijk op?
1: Nou ja, je weet dat ik af en toe een beetje mijn dingetjes heb, toch? Met schoon zijn en handen vies maken en dat soort dingen. En hygiëne. Hygiëne is bij mij echt iets waar ik toch wel echt zoveel waarde aan kan hebben.
0: Ja, daarom dacht ik dat je nu zou zeggen, ja, elke dag, hoe kan jij hier 3 dagen over doen?
1: Ja, dat is waar. Alleen, ja,
0: ik
1: was mijn eigen kleren niet, dus ik heb ook niet, denk ik, het... ik voel niet dat ik het recht heb om elke dag
0: wat
1: weer
0: erg.
1: 7 dagen in de week een nieuwe te pakken.
0: Oké, maar, ja.
1: En ik moet wel zeggen, ik ben iemand, als ik mezelf douche, ik ben echt schoon, hè, washandje, model, dus de kans is niet groot dat mijn handdoek vies wordt, maar toch voelt het wel zo, voor mijn gevoel. Ik weet niet, het is onzin, joh. Uiteindelijk is het gewoon vies, punt.
0: Ja, dat is waar.
1: Toch?
0: Ja, het is eigenlijk ook vies. Er zijn ook mensen die gewoon weken met gewoon een handdoek doen, hè?
1: Ja, ja.
0: Maar handdoek stinken is, ruik eens een keer aan je handdoek. Het kan echt heel erg stinken.
1: Nee, zodra ik een licht geurtje ruik, is hij in de wasmand daarna.
0: Klaar.
1: Ik laat hem drogen, daarna gaat hij de wasmand in. Dan heb ik een nieuwe, gelijk, 100%.
0: Ja, helemaal.
1: Ik moet ook wel zeggen, mijn partner die verwisselt die ook. Soms heb ik bijvoorbeeld na 2 dagen al handdoek weg, bam, nieuwe.
0: Ja.
1: Omdat ze dan gewoon vindt van, hey, yo, deze gaat loesoe.
0: Oké, ik ben benieuwd hoe andere mensen dat eigenlijk doen.
1: Ja, dan wisselt ze ook van iedereen in huis ook gewoon.
0: Van iedereen gelijk.
1: Ja, in 1 keer, ja.
0: Ja, ze heeft gelijk. Ja. Ze heeft helemaal gelijk.
1: Ja, wat je zegt, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wat wij met z'n allen hier in Nederland eigenlijk doen.
0: Ja. Dus hoe vaak gebruiken verwissel jij eigenlijk je handdoek? Is dat na 2 keer, na 5 keer? Of pas als hij zichzelf uit zichzelf rechtop staat of zo stinkt dat hij gewoon gaat vliegen of zo? Weet ik veel?
1: Ben je kappen met die grappen? Oh my god.
0: Dat kan. Sommige mensen zijn echt gross.
1: Ik was niet ready voor deze.
0: Okay.
1: Goed, laat het weten in de NPO Luister App.
2: KM. Blijf rustig.

0: keer gebruiken, verwissel jij je handdoek. Wacht heel even. Dat is niet wat ik wou doen. Dit wou ik doen. Ja, het is verleidelijk. Het is verleidelijk om weer te gaan zingen en dansen. Maar dat is niet even niet wat we aan het doen zijn. We zijn even aan het checken naar hoeveel keer gebruiken jij je handdoek dus verwisselt.
1: Ja, en Lina die zegt niet barkje. Pijn betekent vaak dat je al te laat bent. Nee, dit is een hele verkeerde...
0: Je bedoelt die van Nathalie.
1: Nathalie, één keer. Ik vind het echt nasty om het vaker te gebruiken. Veeg je pony, bil en voeten af en dan de volgende dag je gezicht. Nee, Nathalie, want ten eerste je pony en je bil heb je al gewassen, dus het is al schoon. En je gezicht, daar gebruik ik toch wel echt een andere handdoek voor.
0: Ja, dat is een ander onderwerp. Misschien moeten we dat ook een keertje gaan bespreken. Maar ja. Ik maak mijn gezicht niet droog
1: ik
0: met mijn handdoek.
1: Ik ook niet.
0: Nee,
1: daar heb ik een gezichtshanddoekje voor.
0: Kijk.
1: Oh, oké. Claire die zegt ook, om de 2-3 dagen. Soms vaker, net als jullie zeggen.

0: zeggen.
1: Hmm.
0: Oké.
1: Okay.
0: Marvin die komt met: goeiedag. Ik gebruik elke douchesessie een schone handdoek. Want als laatst droog ik mijn voeten af en dan de slippers maak ik ermee droog. Hè?
1: Wow.
0: Huh? Dus die kan ik ook daarna niet meer mee mijn gezicht drogen. Dus vandaar elke sessie schone. Ja, ik snap wel als jij slippers schoonmaakt dat jij een nieuwe handdoek pakt.
1: Ja, die hoorde ik ook. Ik heb een voice memo binnengekregen van Bibi.
2: Nou, ik verwissel mijn handdoek zelf altijd om de 2 dagen. Dus de 3e dag heb je dan inderdaad een nieuwe. En zeker bij mijn kinderen. Ik heb 2 jongens, eentje is 12, die gaat de puberteit in. En soms verwissel ik het wel om de dag bij hen.
1: Nou, oké.
0: Okay. Ja, bij sommige pubers is het nog even, gaat het er heftig aan.
1: Ja, nee, die hebben dan natuurlijk die spanningszweet, die puberszweet, dat is toch wat sterker, hè?
0: Okay.
1: Een tipje voor de mensen die dat willen aanpakken. Ik heb namelijk ook een eentje die richting de puberteit gaat. Washandje gebruiken bij het schoonmaken, tijdens het douchen. En bepaalde schone, veilige kinderdeo's, weet je
0: wel. Oh,
1: die zijn
0: ja,
1: er, die zijn er zeker.
0: Ik
1: ga geen merken nu noemen, want dat is niet toegestaan. Maar dan weet je in ieder geval als luisteraar dat dat kan. Ik heb ook een spraakmemo van Tosca binnengekregen.
3: Ik gebruik mijn handdoek 2 keer. Dus 2 douchebeurten en dan gaat hij weg. Alleen als ik dus merk dat mijn man mijn handdoek heeft gebruikt.
1: Wat?
3: Ik blijf het zeggen, niet mijn handdoek gebruiken. Maar ik merk het gelijk als hij hem heeft gebruikt. Dan pak ik sowieso een nieuwe.
0: Dat snap ik.
3: Niet dat ik vies van hem ben, maar I don't know. Dan heb je ook gewoon zo die mannenharen in die handen.
0: Ja.
3: Nou ja.
1: Nee, ik hoor je man, Tosca.
0: Ze heeft gelijk.
1: Ik hoor Tosca helemaal. Als man moet je niet aan je vrouw's handdoek zitten. En andersom ook niet, vind ik.
0: Nee, vind ik ook niet. Überhaupt niet man en vrouw verschillend of zo. Niemand moet aan je handdoek zitten.
1: Nee.
0: Het is gewoon van jou, het is privé. Net is alsof je je onderbroek uitleent.
1: Of tandenborstel.
0: Ja.
1: Maar goed, daar gaan we het volgende week wel even over hebben. Want daar ken ik ook wel wat verhaaltjes over.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja, we komen eigenlijk uit op een gemiddeld. Ik heb ook een berichtje trouwens van Diallo. Wil je die nog horen of zeg je ik weet het nou wel?
0: Laten we doen.
1: Oké. Okay.
4: Goedemiddag Jeremy. Ik gebruik hem 7 keer. 1 keer per dag. Maandag tot met vrijdag, alleen in de ochtend. Maar vooral wat belangrijk is, na het gebruiken moet je hem ophangen dat hij goed droog daarna. En ook niet in die badkamer, hè? Gewoon in een ruimte wat droog is. Dus dan blijft die wel lekker fris. Anders komt er muffengeur.
0: Ja, dat is wel waar hoor.
1: Ja, als je hem vochtig laat worden, dan wordt het echt een...
0: Dan gaat hij stinken.
1: Oh mijn god.
0: Nee, dat moet je niet doen.
1: Oh mijn god, waarom
0: maar
1: hebben we het ook alweer hierover?
0: Een gemiddelde, even uitgerekend van alle reacties, is toch wel dat iedereen om de 3 dagen ongeveer een nieuwe handdoek pakt. Uitgerekend zo.
1: Is wel grappig, want ik kwam zeg maar onderzoek tegen waaruit blijkt dat 40% van de mensen hun handdoek meer dan 8 keer gebruikt.
0: 8 keer?
1: Voordat hij de was ingaat.
0: Dat is crazy.
1: Dus nou, als we dat als gemiddelde nemen, dat is dan 14%.
0: Onze Funnix-gemiddelde is toch wel beter.
1: Ja, de Funnix-luisteraar is natuurlijk gewoon een bijzondere luisteraar.
0: Ja,
1: bijzonder hygiënisch.
0: Lekker schoon.
1: Juist.
5: Yo, Mero.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zocht in een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Gisteren was ik even op Kwaku en ik moet je eerlijk zeggen, het eten was zo prijzig. Dus ik dacht, weet je wat, Jay en ik gaan vandaag jou gewoon even trakteren op een lekkere maaltijd. Maar hoe dat gaat, dat hoor je zo meteen.

0: Ik weet niet of je maag al een beetje begint te grommen, maar it's about that time.
1: Wat eten we vanavond?
2: Sushi?
3: Pizza?
2: Pasta?
3: Kebab?
1: Jij bepaalt. Funix betaalt.
2: Ja, wij mogen vandaag weer iemand blij maken met een gratis maaltijd. Maar dat doen wij natuurlijk niet zomaar, toch Jay?
0: Nee. Er is een manier waarop dit werkt en dat ga ik jou uitleggen. Zometeen hoor jij dit geluidje tussen de nummers door.
1: Bel nu 0909-3869-3869. Bel nu.
0: En wat je dan doet is precies gewoon meteen bellen dan op dat moment. En ons overtuigen als we opnemen waarom jij de persoon bent die gratis maaltijd moet krijgen. Want wij gaan voor één iemand hun avondeten betalen. Ja, dat doen we maar voor één iemand. Maar waarom verdien jij die gratis maaltijd? Overtuig ons, laat ons lachen, dat helpt vaak wel. Of ontroer ons, weet je wel. Beweeg ons, vertel ons iets leuks. Wees vooral lekker duidelijk. Ja, hoeveel tips kan ik ze nog meer geven?
2: En je komt zo correct met ontroer ons en beweeg ons en... Wauw, oké.
0: Nou, dan zo te horen aan mij heb ik best wel een goede uitleg gegeven,
2: nou,
0: toch?
2: Ja.
0: Dus het enige wat je nou rest is gewoon de radio wat harder zetten. En goed luisteren tot je dat ene geluidje hoort.

0: 3869. Wat eten we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
1: Pasta?
2: Kebab?
0: Jij bepaalt. Funnies betaalt.
1: Ja, yeah, oh my god, je hoorde het alarm afgaan. Dat betekent dat je vanaf nu kan bellen naar 0909-3869-3869. En kan gaan pitchen waarom jij nou die gratis maaltijd verdient.
3: Jazeker, jazeker, jazeker. En als we opnemen, be ready, begin gelijk goed, oké? Oké, we gaan beginnen. Waarom moet Funnies jouw eten voor je betalen? Vertel.
4: Hi, ja, mijn vrouw slaapt al 3 dagen niet goed, omdat ik in het buitenland aan het werken ben. En ik ben zo thuis, dus dan wil ik haar even verrassen met een etentje.
3: Ik kijk om me heen of de rest van de crew dat goed
1: doet. Je moet je vrouw gewoon lekker mee uit eten nemen als je zo thuis bent.
3: En eerlijk, je bent zelf het cadeautje al.
1: Oh.
3: Maar wel lief bedoeld, ik bedoel, ja.
1: Ja.
3: Waarom mag Funnies jouw eten voor je betalen?
4: Waarom mag Funnies jouw eten?
5: Ja. Wij zijn lekker aan het werk.
1: Ja, wij ook.
3: dit is niet wat we verwachten. We verwachten beter van je, jongens. Kom op. Waarom mag Funnies jouw eten voor je betalen?
6: Ja, ik heb net een hele leuke dag gehad met mijn kleine in Artis. En het is inmiddels 6:15 etenstijd alweer. En nu zag ik kijken wat we gaan eten. En ik als die kleine hebben honger. Dus om de dag goed af te sluiten, zou het me heel leuk en lekker lijken als ik van jullie wat mag
3: eten. Oké, was dit jouw pitch?
6: Dit is
3: mijn pitch. Oké, jongens, ik kijk even. Oh, wauw, nee, niet. Hey, Artis is duur, hoor.
1: Ja, is duur. Hartstikke leuke dag van gemaakt. Dan, ja.
3: Oké, in die zin snap ik je.
1: Het is niet een geldige reden.
3: Oké, goed, dan gaan we naar de volgende. Heel simpel. Trouwens, je kan nog steeds bellen naar 0909-3869-3869. Als je vindt dat we voor jou je avondeten vandaag moeten betalen. Wie heb ik aan de lijn? Waarom moet Funnies jouw eten voor je betalen?
7: Hoi, met Moenis.
3: Hallo, vertel het.
7: Ja, Funnies is gewoon een hele mooie zender. En mijn kinderen wil ik een leuke dag vermaken en naar Funnies luisteren.
3: Ik zeg eerlijk, ik vind het een hele goede poging. Hij was hem net niet voor mij, maar het is een goede poging. Het gaat
1: maar
3: de goede
1: kant op. Maar blijf vooral luisteren.
3: Ja, zeker, zeker. Waarom moet Funnies jouw eten voor je betalen? Vertel.
1: Ja, dat was hem.
3: Oh. je bent online of on air. Gooi er maar in.
8: Mijn ex zou de kinderen komen ophalen om met de kinderen te gaan eten, maar hij zit op komende dagen. Ik kan het ook niet bereiken, dus ik moet nu...
1: Wat moeten we met die mannen toch, hè?
3: Hé, hey, rustig, je weet niet wat er gebeurd is met hem.
8: Uit elkaar, hè?
1: Nee, een ex en een baby daddy, dat gaat altijd fout.
3: Nou ja, ja, ik bedoel, je weet het gewoon niet. Hopelijk is er in ieder geval niks met hem aan de hand. Maar de vraag van vandaag is, gaan we het eten betalen van deze persoon?
1: Ja, ik vind van wel.
3: Jij vindt van wel, je hoort het woordje ex en je bent gelijk om. Jongen.
1: Ja, want ik vind het altijd rot als die kinderen dan zo achtergelaten worden. Ja, die kinderen kijken er naar uit.
3: Die hoor ik zeker. Die hoor ik zeker. Hé, hey, maar is het een mogelijkheid dat je iets beter te verstaan wordt? Misschien dat je de telefoon anders instelt. Ik weet niet of je hem...
8: Ik ga even stilstaan.
3: Ja, dan kan je hem op luidspreker zetten desnoods of iets dergelijks. Weet je, dan kunnen we je beter verstaan. Want we zijn namelijk benieuwd naar wat je wil gaan eten vandaag.
8: Tel me,
1: schat,
8: wat wil jij eten vandaag?
1: KFC. Oh,
3: kippetjes. Pakak, pakak. Oké, goed, gaan we regelen. We gaan zorgen dat het bij jullie terecht gaat komen.
8: Ja, chicken tenders.
1: Nou, blijf lekker aan de lijn en dan gaat onze producer het helemaal regelen en geef een dikke knuffel aan je kietjes.
8: Nou, super. Oh, fijn, dankjewel.
1: Enjoy. Bye.

picture. Check alle foto's op je Insta. Zelfs ook niet met de minste likes. Jij weet het niet, ik heb niks gelijk. Yeah. Ben ik niet met je geloof, me, ik mis je. Kan niet wachten tot we zijn.

ook een classic van de man Cho met Ik Mis Je. Hé, hey, wat als jouw vriendin tegen jou zegt dat ze aan de pil is, maar dat niet is? En ze is nu ineens zwanger. Wat doe je nu? Dat gaan we zo bespreken.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent,

0: Calibre. The tradition continues.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.
5: Ik zie kleurrijke streken.
6: Ik zie mensen van alle tijden.
7: Ik zie deze stijl wel zitten.
8: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
9: Centraal Museum Utrecht.
10: Laat meer zien.
11: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
12: It's complicated met Jay en Mahi.

0: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45... die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doxen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Van het weer vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check Funnex.nl of de NPO Luister-app.
3: Ja, wat als je vriendin had gelogen over of ze aan de pil was en nu zwanger is?

0: Mag je iemand vertellen dat je aan de pil bent, terwijl het helemaal niet zo is? En belangrijker nog, wat zijn de gevolgen als er daar een zwangerschap uit ontstaat? Complicated
1: question. Soms zit je met van die levensvragen waar je geen antwoord op hebt en die je liever niet met je vrienden of familie bespreekt. Dat kan gewoon. En dan kan je gewoon bij ons je hart luchten hier zo. Dat mag soms anoniem of je mag het gewoon lekker met je naam doen. En vandaag hebben we eentje van Samuel. Samuel zegt dit. Hey Jay en Mahi. Ik date nu ongeveer een maand met een meisje en we hebben seks gehad omdat zij mij al een tijdje heeft laten weten of laten geloven dat ze aan de anticonceptiepil zat. Nu heeft ze me verteld dat ze daarover heeft gelogen en dat ze helemaal geen anticonceptie gebruikte. Inmiddels is ze zwanger
0: nee.
1: En zij wil de baby houden. Terwijl ik op dit moment echt geen kinderen wil.
0: Oh jee.
1: Ik heb het gevoel dat wij als mannen hierin niet veel te zeggen hebben. Omdat het uiteindelijk het lichaam van de vrouw is. Maar ik voel me ook bedrogen. Omdat ik deze keuze nooit bewust heb gemaakt. Ik weet niet eens of zij mijn toekomstige vrouw is. En ik ben nog bezig met mijn studie en werk. Ik ben simpelweg nog niet klaar om vader te worden. Wat kan ik als man nu nog doen? Dit is een hele goede vraag, zeg.
0: Ja.
1: Want ik vraag me ook eigenlijk af, wat kan je als man dan nog eigenlijk doen?
0: Ja, ik vind het vooral heel dirty van die girl.
1: Ja, dat staat buiten kijf.
0: Maar ook gewoon dat ze, ergens vind ik het nog heftiger dat ze gewoon die leugen toegeeft.
1: Ja, dus zij, dit voelt, alles hieraan zegt en voelt alsof ze dit gewoon zo gepland heeft.
0: Echt
1: ze zocht
0: gepland.
1: Gewoon basically een soort van donor, waar we het gisteren ook over hadden.
0: Ja.
1: Maar dit keer zonder consent. Want deze jongen is zonder consent hierin gelokt eigenlijk.
0: Nu is iemand gewoon de dupe van dit.
1: Ja, maar het is moeilijk om te zeggen, want vader worden is natuurlijk geen... Het is een blessing als je kan, als je vader kan worden.
0: Ja.
1: Maar niet als je erin getrikt wordt, weet je. Dan
0: precies.
1: Voelt het toch als bedrog.
0: Ja.
1: Maar wat kan hij dan nog?
0: Ik zou het niet weten. Wat heftig. Misschien heeft iemand hier ervaring in. Iemand reageert nu al. Is mij twee keer overkomen.
1: Oh, wauw. Oké, dan gaan we even kijken of deze persoon wel misschien met ons wil bellen. In de tussentijd willen we advies van jou hebben. Wat kan Samuel doen?
0: Ja.
1: Ja, echt. We hebben je advies echt nodig. Want ik ben eens een keertje voor het eerst in tijden dat ik echt niet weet wat ik moet zeggen.
0: Ik ook niet.
1: Nou, help ons even door jouw idee of jouw advies even te droppen in de NPO Luisterapp.

0: voelt zich bedrogen nadat zijn date loog over anticonceptie. Nu zwanger is en de baby wil houden, terwijl hij nog geen vader wil worden.
1: Complicated question.
2: Ja, dit is meer dan een complicated question, man. Zo, jij kon reageren en laten weten hoe of wat. Een anoniem zegt, dit is mij 2 keer overkomen.

0: dan is het echt heel vies. Hij moet er laten of afspraken maken als hij in het leven wil blijven.
1: Laten is lastig, want ja, diegene krijgt een kind. Toch?
0: Ja, hij is gewoon belazerd. Heel simpel.
1: Tarzan zegt...
0: Is het maar gewoon misschien.
1: Ja, Tarzan zegt heel vies van haar. Je kan proberen op haar gevoel in te spelen. Maar als ze zoiets flikt, denk ik niet dat het gaat helpen. Ik heb wel gouden tip voor je in de toekomst. Is altijd een connie hebben. Dan heb je dit bijna nooit... Dan komt dit bijna nooit voor.
0: Ja. Ik heb een belachelijke app binnen. Maar goed, iedereen mag zijn mening hebben. Fatima die zegt, dat heet gezegend zijn. Je was erbij. Een kind is altijd met liefde gemaakt. Dus niet overdrijven. Voor de rest, wees gewoon blij. Je krijgt nageslacht. Goed, ik ga nu alvast zeggen, deze persoon heet geen Fatima. Dat is gewoon een soort van pseudoniem. Hè? Een soort van naam die diegene heeft bedacht. Niet alle kinderen worden helaas uit liefde gemaakt.
1: Nee.
0: Dat wil ik er wel even bij zeggen.
1: Helaas niet. Helaas niet.
0: Ja.
1: Evelien zegt, stop haar in de kofferbak en breng haar naar de abortuskliniek. Wow. Oh my god.
0: Nee, zegt Evelien daarna. Nee, dit is misschien wel heel hard. Maar eerlijk, waarom zijn vrouwen zo, zegt Evelien. Man. Ik zou echt goed alles opschrijven, opnames of wat dan ook. Want dit is ook een vrouw die straks het kind weghoudt bij de vader. En dan kan je later, wanneer die kleine groot is, met bewijs komen hoe alles is gegaan. En voor alle vrouwen die dit doen, werk aan jezelf. Want alleen dan ga je een man vinden die kinderen met jou wil.
1: Ja, zo. En natuurlijk wil je geen aannames maken. Maar 9 van de 10 keer is dit wel het gevolg, inderdaad.
0: Zo'n vrouw denkt van weg met die man ook.
1: Ja, maar ik vind het wel heel erg. Want inderdaad wat hij zegt, van hij is de man. Je hebt het kind natuurlijk wel verwekt met hem. Je had inderdaad voor jezelf ook een anticonceptie kunnen dragen. Is niet gebeurd. Nu krijgen jullie een kind. Het zit in haar lichaam. Zij beslist uiteindelijk als eindpersoon wel een beetje van wat zij ermee gaat doen. Want het is ook haar lichaam.
0: Ja, zeker.
1: Veel mensen zeggen ook altijd van ja, maar de vrouw, weet je wel, het is wel haar lichaam. En dan moet ze naar abortus, dit en dat. Maar deze vrouw heeft het wel expres gedaan.
0: Ja, en dan vind ik het gewoon heel moeilijk, weet je. Als je gewoon scheid hebt aan iemand en denkt gewoon van ja, ik ga het gewoon zo op deze manier doen, klaar. Want
1: precies.
0: Het is een vorm van misbruik, vind ik.
1: Zeker.
0: Want je neemt iemand zaad zonder consent en je doet er wat mee, basically. Laat me het zo zeggen, hè. Laat me het zo zeggen. Maar goed, ik hoop echt dat Samuel hieruit gaat komen. Want dit is echt een lastige situatie. Wij kunnen eigenlijk geen één advies geven waar hij echt denk ik iets mee kan. Het enige is gewoon een beetje geduld hebben. Proberen te praten met haar.
1: Misschien met haar ouders of familieleden.
0: Ja, maar ja, zij heeft... She got her mind made up voordat ze al de liefde gingen bedrijven.
1: Dat is waar.
0: Dus ja, kom daar maar tussen, weet je. Dat gaat gewoon.
1: Dus het enige wat we echt kunnen zeggen... Jongens en meisjes, doe het veilig.
0: Juist. Doe het gewoon
1: allebei
0: lekker veilig.
1: Ja.
0: Hey, heb je nou ook een complicated question? Dan mag je die gerust laten weten in de NPO Luister-app. Mag. Maar je mag ook mailen als je het gewoon liever op die manier doet. Dan kan je mailen naar itscomplicated@funix.nl.

Dat was Broederliefde met Maak Me Niet Heet. Ik heb zo meteen Gelid voor je met Better. Ja, die hebben we lang niet gedraaid, dus die mogen wel eens een keertje weer gedraaid worden. Zometeen Highest Flex van Yves Laurent en Brasco en Blow. Maar eerst krijg ik Kevin en Roxy Dekker met Je Hebt Mij. Wil jij?

0: Yves Laurent. Brasco en Blow hoorde je zojuist met Highest Flex. Goedenavond.
1: Phonix, de Jay en Mahi Show.
2: Jay, ik moet je even wat vertellen.
0: Vertel.
2: We moeten dus echt stoppen met die domme TikTok-trends. Een vrouw...
0: Oh, wow, wow, wow, wow, wow.
2: Ja.
0: Zeg jij dit?
2: Ja, dat zeg ik.
0: Oh, het is, dit klinkt als muziek in mijn oren.
2: Ja, eigenlijk zeg ik wel domme trends. Ik heb er zelf ook aan gedaan, maar nu ik dit las, dacht ik, nee, nu gaat het fout.
0: Tell me about it, sister.
2: Een vrouw uit Amerika maakte 2 weken geleden een TikTok waarin ze meedeed aan een trend, alsof ze in een Netflix-documentaire zit. Die ken je wel, toch?
0: Ik heb ervan gehoord.
2: Ja, die ging zo viraal. Iedereen deed dit. Dan ga je zitten en dan lijkt het alsof je in zo'n documentaire... Zit. Jawel, Jay, want jij scrolt ook heel veel. Maar haar boodschap was dus bloedserieus. Want ze zei dat ze net had ontdekt dat haar aanstaande ex-man een pedofiel zou zijn.
0: Ah, ik heb ook zoiets meegekregen.
2: Ja, dat was gewoon de caption van haar TikTok-trend.
0: Maar was het echt of was het gewoon een grapje of zo?
2: Nou, ze had inmiddels ook al een contactverbod geregeld omdat hij haar eerder zou hebben bedreigd. Hij mocht niet eens meer in de buurt van haar komen. Maar ja, het is helemaal uit de hand gelopen. Want vorige week brak hij toch haar huis binnen. Terwijl haar minderjarige zoon ook thuis was, schoot hij haar dood. Daarna beroofde hij zichzelf van het leven. En haar zoon heeft uiteindelijk de politie moeten bellen.
0: Oh my goodness.
2: Het is helemaal uit de hand gelopen.
0: Ja, maar dit is niet door TikTok. Dit is gewoon omdat deze man een idioot is.
2: Man is sowieso een idioot.
0: Oh
2: maar
0: my goodness.
2: Ja, zo'n trend op TikTok wat dan toch viraal gaat. Dat kan toch echt je duur komen te staan.
0: Ja, je bedoelt dat het me eventueel kan triggeren of zo.
2: Ja.
0: Maar ja, ik kan je vertellen... Er zijn zoveel trends op TikTok. Er gaan niet dagelijks mensen die vermoord worden, weet je.
2: Nee,
0: door
2: dit zijn
0: dus deze guy
2: mensen.
0: Is gewoon niet, of was gewoon niet goed bij zijn hoofd.
2: Nee.
0: Die spoorde voor geen meter.
2: Ja, en zij maakte daar blijkbaar een grapje over.
0: Maar was hij uiteindelijk echt pedo?
2: Dat durf ik niet te zeggen. Ja, onze producer die knikt ja.
0: Oh, wow, hij was het ook. Dus, wow.
2: Ja, ja maar ja.
0: Kijk. Los van dat hij sowieso echt zo dom is en gewoon zo gek was.
2: Ja.
0: Ik zou het niet gedurfd hebben om op TikTok een filmpje over
2: niet.
0: Te maken als ik haar was. Ik zou het
2: nee,
0: niet gedurfd hebben.
2: Maar misschien
0: hebben.
2: Was hij al zo ver dat, ja, je weet niet wat er allemaal gaande is, hè? Misschien
0: nee,
2: was hij ook heel ver.
0: Misschien was hij
2: het is gewoon een soort van femicide,
0: verwacht.
2: Ja. Het is femicide.
0: Het is gewoon femicide.
2: Ja.
0: Dan, gewoon,
2: heel
0: dit
2: heftig
0: bizar.
2: Dit.
0: Ja, en hoe heet het als zij zichzelf vermoordt dan? En femicide en zelfmoord. Dat is zeg maar een beetje wat het is.
2: Ja. Ja.
0: Heftig.
2: Ja. Dus hij heeft zichzelf dus ook... Dan moet je nagaan hoe ver je bent.
0: Ja, en dan blijft het kind achter.
2: Oh, sneu. En die heeft dat gewoon gezien, hè? Die heeft alles gezien.
0: Ja, en als jij denkt dat je een kutdag had... Nou, precies. Hoor je dit?
2: Ja.
0: Hoor je dit?
2: Be thankful.
0: Catch yourself up. Sta op. Schud jezelf af. Stof jezelf af en ga door. Want ja, het kan dus altijd erger. Ik hoop alleen dat het voor jou niet erger wordt.

0: The Jay and Mai Show.
1: Ja. Vandaag, Mai, ja. Om 5 uur is er weer een nieuwe aflevering online gekomen van...
2: Of course, it's complicated. Van de Jay en Mai.
1: En vandaag hebben we Randy Verveer te gast.
2: Ja.
1: En met hem hebben we het over egoïsme.
2: Ja. Best een belangrijk onderwerp.
1: Ja, ik vind het best wel mooi hoe hij ook vanuit zijn eigen ervaring vertelt dat hij zichzelf redelijk egoïstisch vindt.
2: Ja.
1: En in het gesprek, ja, ontdekken we eigenlijk of hij nou echt egoïstisch is of niet. Wat dat is of of hij dat is, ja, dat laat ik aan jou over. Daar moet je gewoon lekker de aflevering voor luisteren. Maar ik vond het een... Het is niet een beladen onderwerp, maar het is wel interessant. Het is heel echt een heel interessant onderwerp om over te praten. Het is een keer een luchtigere aflevering met wat juweeltjes aan. Toch wel informatie.
2: Zeker. En ja, want we denken altijd dat egoïsme heel slecht is. Maar is het heel slecht?
1: Ja, dat is dus waar we het over gaan hebben tijdens zo'n aflevering.
2: Ja, dus je kan het checken op de NPO Luisterapp, maar ook op alle andere streamingdiensten. En je kan het ook kijken op het YouTube-kanaal van Funny Stalks.
1: Juist. En ik zou vooral lekker je radio wat harder zetten, want Youssef komt jouw kant op met Funny Talent. Tot zo!

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent.

0: The tradition continues.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Young Ambition Summer Class is powered by Funix.
4: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in

0: Indersink, Caliboy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartje snel via vawakkafest.com.
1: Ik zie kleurrijke streken.
2: Ik zie mensen van alle tijden.
3: Ik zie deze stijl wel zitten.
4: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
5: Centraal Museum Utrecht.
6: Laat meer zien.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse Feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week de zomercarnaval. Meer info? Check vanx.nl of de NPO Luister-app.
3: Ja, vanavond neem ik je mee in wat we de afgelopen weken hebben gedaan hier bij Phonics Talent Summer Vibes. Maar eerst tijd voor muziek. Dit is Poen

0: Vibes.
1: Een hele goede avond en ja hoor, het is eventjes nog bijkomen hoor van dat seizoen van Phonix Talent Summer Vibes. Mijn naam is Youssef, de aankomende twee uurtjes gaan we eigenlijk een beetje terugblikken naar het afgelopen seizoen die we dus de afgelopen weken hebben meegemaakt. Het was toch wel een mooi seizoen, Summer Vibes, thema zegt het al, alles wat te maken heeft met zomerse vibes. Tunes die werden daar volop gemaakt die je eigenlijk kan draaien in de zomer met dakje open, raampjes omlaag. Heerlijke muziek. En ik heb het niet alleen hoeven doen. Ik deed het samen met hitproducer Lassa. Lassa on the track. Die man zijn expertise was van hoge waarde. Zeker ook tijdens dit seizoen. Hij heeft de kandidaten mogen meemaken van begin tot einde. He, einde tussen haakjes zullen we dan maar zeggen. Maar wat een strijder is Lassa. Heeft de artiesten ook echt voorzien van heel wat adviezen, et cetera. En het was een spannend seizoen. 6 kandidaten die werden uiteindelijk geselecteerd van de honderden mensen die zich aanmelden voor dat seizoen. En die 6 kandidaten die hebben het echt stuk voor stuk goed gedaan. Natuurlijk hebben we ook een nummer 1, een nummer 2 en een nummer 3, et cetera. En mocht je de afgelopen week anderhalf onder een steen hebben geleefd, nou dan is deze show echt perfect voor jou. Want ik ga je gewoon helemaal meenemen van begin tot einde. Zometeen ga ik je ook nog laten horen welke kandidaten helaas niet hebben gewonnen. Maar die zeker het ook waard zijn om te gaan checken. Want dat je niet hebt gewonnen betekent niet dat je geen winnaar kan zijn in live. En dat je het gewoon hierna niet, je weet toch, naar een next level kan brengen. Dus ja, dat en nog veel meer. Zometeen na muziek van Yo Silvio, Young Felix, Toxic. Maar eerst de dikste.

Island Summer Vibes, de recap. Want ja, vorige week was natuurlijk die spannende finale. Hele spannende finale was dat. Maar we gaan nog even een beetje terugblikken naar nog eerder in het seizoen. Want we begonnen uiteraard met 6 kandidaten. Dat waren Lias, Silla, Shai, Eleven, Amor en AUB. En geloof me, het zijn stuk voor stuk talenten die je gewoon eventjes in je achterhoofd moet plaatsen. Niet moet gaan vergeten. Of misschien gewoon eventjes onderzoek naar moet gaan doen. Want dit zijn toch echt wel talenten waarvan ik zeg, hey, ja man, jij hebt het, jij hebt het. Jij bent een ruwe diamant en je bent onderweg om een mooi geslepen diamant te worden. De eerste persoon waarvan we helaas afscheid moesten nemen in het seizoen was Lia.

Ja, shout-out naar die man. Hele, ja, hele groovy guy, soundvolle guy. Heeft ook echt heel veel potentie. En ja, wat ik super hard vond aan hem is dat hij allemaal vrienden met zich meebracht. Die ook allemaal muziek maakten en ook allemaal talenten zijn. En die het gewoon super goed doen. Dus ik denk dat we hun misschien wel binnenkort als groep gaan terugzien bij Phonics Talent. Shout-out naar Lias. Iemand die je zeker moet gaan beseffen. En de man die waar we daarna afscheid van moesten nemen, dat was Silla.

had al voordat hij meedeed met Phonix Talent al een tune die we draaiden. We hadden hem al eerder een keertje gebeld in de uitzending. Een echte WK-tune voor het Nederlands elftal. En ja, dat was ook net de opdracht waar hij helaas bij wegviel. Omdat, ja, misschien had hij al zijn energie had hij al in die andere pokoe gestopt. Hoort hij dat hij nu nog een keer zo'n pokoe moet maken. Maar Silla, zeker iemand om te gaan beseffen. En ja, iemand waarvan we afscheid namen in de halve finale. Heeft het heel goed gedaan. Komt uit Antwerpen. Ik heb het over Sjaak.

Ja, shout-out naar Shai, man. Een keiharde artiest die Antwerpen echt op de kaart zet. Goed bezig is met muziek maken. En ook gewoon een hele toffe guy is. Echt een hele oprechte toffe guy. Zeker iemand die we gaan moeten beseffen. Big shout-out naar Lias. Big shout-out naar Silla. En een big, big shout-out naar Shai. Alle drie de kandidaten die het fantastisch hebben gedaan in het afgelopen seizoen van Phonics Talent Summer Vibes. En ik zeg altijd, het eindigt niet. Het begint juist voor jou daar.

Kaya Imani stijl. Je weet toch, zij won ook niet. Zij werd volgens mij vierde in het seizoen. Maar hey, wie is nu de winnaar? Snap je? Shout-out naar haar en shout-out naar alle kandidaten die hebben meegedaan aan Phonix Talent Summer Vibes. Nu weer even tijd voor muziek, toch? Ira Star, met de vraag, where do we go? Je hoort hem nu.

door met Go Mama. En zometeen ga ik bellen met de man die uiteindelijk derde werd binnen dit seizoen. Was ook nog een keer dagwinnaar. En online zeker geliefd bij de mensen. Heeft gouden stembanden en represent zowel Suriname als Marokko. Ik heb het over Amor. We gaan straks met hem bellen, want ik ben heel erg benieuwd. Ja, wat zijn zijn toekomstplannen? Wat is hij van plan te gaan doen? Wat heeft hij gehaald uit dit seizoen? En nog veel meer. Zometeen. Na muziek van Bad Boy Good Vibes, die hoor je zometeen.

0: En ja, veroverde de harten van de mensen ook online. Ik ga hem eventjes toespreken. Even kijken hoe het met hem gaat. Give it up for the one and only Amol. Goedenavond, bro.
1: Yo, goedenavond.
0: Is het een beetje ingedaald, die finale? Heb je dit een beetje allemaal kunnen verwerken zo na een week verder?
1: Ja. Dat is even bijkomen. Maar we zijn er weer.
0: Ja man, we zijn er zeker weer. Ja, om even een beetje terug te blikken naar het allereerste moment. Je meldt je natuurlijk aan voor Phanix Talent Summer Vibes. En op een gegeven moment krijg je dan die belletje van... Ja man, je zit erin. Kan je nog herinneren waar je was op dat moment?
1: Ik kwam toevallig net thuis. Volgens mij kwam ik thuis van werk. En ik kreeg het belletje... Ik zag toevallig aan het nummer al meteen wie het was, vanwege de vorige Phanix Talent. En ik was natuurlijk gewoon heel blij omdat ik die kans weer kreeg om mezelf weer te bewijzen, om een beetje te laten zien wie ik ben. Dus ik was super blij natuurlijk.
0: Ja, want dat was ook nog een speciaal verhaal. Je was al een keer eerder, had je je aangemeld. Je was ook geselecteerd toen. Maar wat was er ook alweer toen de tijd aan de hand?
1: Ja, het is een beetje suf, maar zeg maar, ik had een vakantie gepland staan die ik op dat moment niet meer kon cancelen.
0: Ja.
1: En dat eigenlijk. Ik zou de eerste dag missen.
0: Ja,
1: dat was het ding. Ik zou de eerste dag missen en daardoor kon ik er niet bij zijn.
0: Ja, hard dan het dan uiteindelijk toch weer zo full circle wordt en dat we dan toch weer bij jou terechtkomen bij al die honderden aanmeldingen.
1: Ja, dat... Ja, ik weet niet, ik was gewoon echt super blij dat ik gewoon, en natuurlijk dankbaar, dat ik gewoon nog een keer die kans heb om nu wel te laten zien wat ik in huis heb, zeg maar.
0: Ja, en als je terugblikt naar het afgelopen seizoen, hè, wat is hetgeen waarvan je zegt van, ja, dit is echt iets wat ik heb meegekregen vanuit Phanix Talent Summer Vibes, iets wat me gaat helpen voor de rest van mijn carrière?
1: Echt in mezelf geloven. Dat is echt het belangrijkste. Het zelfvertrouwen. Ook als je een keertje niet die dag winnaar wordt. Of als je dan toch bij de laatste twee staat. Of dan uiteindelijk het niet wint, zeg maar. Toch die derde plaats wordt gewoon wel. In mezelf blijven geloven. Van ja, ik heb mezelf laten zien. En nu is het gewoon doorpakken. Gewoon. Uiteindelijk moet je er wel gewoon staan.
0: Zeker man.
1: En het niet voor lief nemen, zeg maar.
0: Ja man, zeker man. Want toen je dagwinnaar was, was volgens mij toen met het met de WK-opdracht, WK Anthem.
1: Ja, klopt. Ja,
0: hoe was dat om dat toen te horen? Want ook online ging het best wel hard, die video. Heel veel mensen gingen erop reageren.
1: Ja, het ging echt super hard. En ik was er natuurlijk ook super blij mee. Het was echt iets wat heel erg ver uit mijn comfortzone ging. Maar ik stond er wel echt achter. En dat was wel een tune die wel een beetje in ziel ging, zeg maar. Dus ik ben echt blij dat het ook goed is ontvangen.
0: Ja man, en ik denk dat de mensen zich ook afvragen van... Broski, ga je dingen misschien uitbrengen die je dit afgelopen seizoen hebt gemaakt? Ga je andere dingen uitbrengen die eraan gaan komen? Hoe ziet de toekomst voor Amol eruit?
1: Super veel gaas gewoon. Sowieso zijn er een aantal tunes die echt goed zijn ontvangen, waarvan ik ook veel hoor van release dit, drop dit. Dus ik ga sowieso, we zijn nu hard bezig met kijken van wat wordt de volgende release. Die komt er natuurlijk zo snel mogelijk aan. En ik denk dat er zeker wel wat tussen gaat zitten van wat ik dit seizoen bij Phanix Talent heb gedaan.
0: Keihard. Ja, Broski, het laatste wat ik nog aan je ga vragen is... Ja, drop nog even je socials, man. Waar kunnen de mensen jou op gaan volgen? Waar kunnen ze jou op gaan beseffen?
1: Yes, mijn Instagram is amor.lsl. En jullie kunnen me ook checken op TikTok. Daar post ik het meeste op. Dat is amor.lsl aan elkaar. Dus check het.
0: Lekker, man. En wij gaan ook nog naar iets exclusiefs luisteren, hè, wat nog niet uit is, hè? Topless.
1: Yes, een kleine primeurtje
0: voor ons. Amol, dankjewel. Alleen mijn liefde naar jou, Broski. En we gaan je gewoon blijven checken en blijven beseffen, man.
1: Dankjewel, Amol. Love you, man.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Je hebt de

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent.

0: luisteren op Vanix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: Sick, Kali Boy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartje snel via vawakafest.com.
1: Volg jij ons ook al? Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @FunnyXFM.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: en maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check vanex.nl of de NPO Luister-app.
3: Youssef.
4: Ja, blijf ingetuned, want zometeen ga ik bellen met de nummer 2 van Vanex Talent Summer Vibes. En dat is 11. Eerst tijd voor Eerstijds.

0: Phonics Talent Summer Vibes.
1: Je luistert naar de Phonics Talent Summer Vibes Recap Show. Vorige week was natuurlijk de finale van Phonics Talent Summer Vibes. We spraken al eerder in de uitzending met Amor. En ja, het is uiteraard ook de tijd om te gaan praten met...

0: Ja.
1: Ja.
0: Damn, man.
1: Ja.
0: Zuur.
1: Ja, maar ik bedoel, dit is ook wat Lassa tegen je zei in de finale. Ik heb een fragmentje daarvan. Komt-ie.
2: Super hard, man. Ook met die pre. Dus probeer die sowieso gewoon lekker goed af te maken. Want ik heb ik denk echt, die tune heeft echt potentie, zeg maar, om echt te gaan knallen, ook op de radio en zo.
3: Ja, sowieso, 100%.
2: En blijf gewoon door, man.
1: Ja, man. Je hoorde wat hij zei, man. Hij zei van, die collabo, de tune heeft gewoon zware potentie, bro.
0: Ja, het is altijd fijn om te horen, man. Zeker als de opdracht is om één zomerschoen te maken, is dat wel leuk om dat te horen, man.
1: Ja, ja, en je hebt ook op je socials aangekondigd dat er een EP gaat aankomen. Wat voor EP is dat precies?
0: Bro, het is gewoon een EP van alle tunes die ik heb mogen maken tijdens deze Phoenix serie eigenlijk.
1: Wauw.
0: Ik heb ze nog een beetje gefine-tuned, bijgewerkt en gaan ze lanceren, man, 1 per 1.
1: Kijk eens, dit is de definitie van doorpakken, bro. Want dat is altijd waar we op hameren, toch? We zeggen van, kom op, jullie moeten doorpakken.
0: Ik heb geen keuze, we moeten sowieso doorpakken. Ook gewoon naar alle andere boys gewoon gas geven, nu dat we het licht hebben, toch?
1: Dus, nee, zeker, zeker. Je komt uit België.
0: Ja, klopt.
1: Het was voor jou ook een stukje rijden elke keer naar de studio toe. Heb je...
0: Wow.
1: Ja, was lastig af en toe, hè?
0: Wow, ik vond het leuk, hè, vind ik het en zo allemaal. Maar ik ben wel blij dat ik dat niet meer moet doen, man. Elke zondag 2 uur heen, 2 uur terug.
1: Ja.
0: Is geweest.
1: Ja, heb je leuke responses gehad van mensen? Mensen die je zijn gaan volgen, mensen die je zijn gaan checken?
0: Jawel, man, zeker wel. Ik heb heel veel love gekregen op socials. Heel veel connecties gemaakt online, maar ook bij de radio zelf gewoon.
1: Ja.
0: Met mensen die er af en toe zijn gekomen. Dus ik kon zeker niet klagen, man. Liefde heb ik sowieso gekregen.
1: Ja, zeker, man. Zeker, man. Ik denk dat het gewoon een kwestie is van jou blijven checken, jou blijven volgen. En ik denk dat er echt hele grote, mooie dingen voor op jou staan te wachten, man, bro.
0: Oh, het staat heel veel op de agenda, man. Ik doe mijn best en hoop op het beste, man.
1: Ja, heb je nog leuke zomerplannen voor deze zomer? Of is het echt gewoon voor jou grinden?
0: Bro, ik ben net een week op vakantie geweest. Ik ben nu terug, dus nu is het gedaan met spelen nu.
1: Lekker, man. Waar was je geweest dan?
0: Ik was naar Fuerteventura, man. Canarische eilanden.
1: Oeh, lekker, man.
0: Snap je?
1: Je hebt zeg maar echt even gewerkt, gestreden die afgelopen 6 weken. En daarna gelijk die vakantie gepakt.
0: Ja, man. Besef, die vakantie was zo geboekt. Hè. Ik ben zelfs later gegaan over het.
1: Gewoon bijna Amor-stijl, man. Amor die had ook een vakantie geboekt en die kon toen niet meedoen, man. Ja.
0: Ja, nee, klopt, man. Maar ik ben gewoon later gegaan.
1: Lekker, man. Ik zou zeggen, als jij nu op dit moment aan het luisteren bent naar de radio, 11 is the one to check. Ga die man beseffen. Ga die man volgen op de socials. Nog even 1 keer, broski. Waar kunnen de mensen jou op volgen?
0: Bro, ik ben overal op Insta. 11 met een E erachter, / K. Op TikTok hetzelfde, Spotify, gewoon 11. En je gaat het sowieso vinden.
1: Ja, man. En wij gaan sowieso je tune collabo, die gaan we volop pompen hier bij Phoenix. En we gaan ervan genieten, man, deze zomer.
0: Lobby, man.
1: Lobby, broski.

halen. Want dat was... Ja, dat was spannend. Dat was spannend. Maar uiteindelijk... Hè, we hebben vandaag het gehad over Lias, Silla, Shai. Kandidaten die het supergoed hebben gedaan, maar helaas net niet de finale wisten mogen te halen. En we hebben gebeld met Amor. We hebben net gebeld met Eleven. Dat betekent het ook dat we ook zometeen gaan bellen met deze.

0: Momentum. En ja, het moment is daar.
1: Phonix Talent Summer Vibes.
0: Phonix Talent Summer Vibes recap show. We hebben met iedereen gesproken die heeft meegedaan aan deze editie. Behalve met deze man.
2: Nee, het spande echt om. En ik kijk sowieso ook gewoon naar ook alle weken, zeg maar. Dus niet alleen vandaag. En ik denk dan, voor degene die nu het meest klaar is ervoor, is dan AOB.
0: AOB! Ja, de winnaar AUB. En we hebben hem ook aan de lijn. Give it up for the one and only.
3: Ik ben er, jongens. Ik ben er.
0: Eerlijk, voelt het als voldoening van... Je hebt gewoon die weken gestreden. Je hebt moeten reizen van buitenland naar Nederland. Voelt het gewoon echt als die kerst op de taart?
3: Ja, het voelt echt ook vooral als een opluchting. Want het is zo hard werken ook, zeg maar. Maar het voelt heerlijk. Het voelt heerlijk. Echt top.
0: Ja, want je hebt afgelopen weken... Ik weet niet eens of je echt de tijd hebt gehad om het eventjes te kunnen laten bezinken. Want
3: ik heb niet echt superveel de tijd gehad om het te kunnen beseffen. Maar ik heb wel even bewust 2 dagen even gepakt. Om even puur gewoon aan te voelen van... Je hebt het wel echt gedaan, snap je? Dus, ik heb wel even mijn besefmomentje gehad, gelukkig.
0: Lekker man. En vandaag ook, stond je op het podium?
3: Ja, klopt inderdaad. Op Kwaku.
0: Kwaku, inderdaad.
3: Op de Phonix Stage. Ja, klopt inderdaad.
0: Hoe was dat?
3: Ja, dat was top. Het ging gewoon gelijk lekker. En ik heb natuurlijk al enigszins ervaring op het podium.
0: Ja.
3: Dus het was absoluut geen zenuwen, niks. Ik vond het juist super leuk om even een hele andere show te doen dan dat ik normaal doe. Want normaal ben ik DJ en dan kun jij volop tunes van andere mensen draaien en dat soort dingen. Maar nu was het gewoon even gewoon AOB, man. En dat was wel even gek.
0: Ja,
3: dus dat.
0: Lekker, man. Ja, je hebt natuurlijk de prijs gewonnen van nummer 1 van Phonix Talent Summer Vibes. Waaronder dus optredens bij Kwaku. Nou, die heb je vandaag gedaan. Volgens mij is er binnenkort eentje van Parels van de Stad uit mijn hoofd.
3: Klopt inderdaad, ja, Parels van de Stad, ja.
0: Wanneer is dat? 4?
3: Dat is in september, is dat. De datum weet ik niet precies uit mijn hoofd, maar ik weet wel dat het in september is.
0: Ja. Nou, je krijgt in ieder geval ook toegang tot alle Phonix events. Je krijgt een artiestenbudget van 1500 om te besteden vrijuit. Heb je al een plan daarvoor?
3: ik denk dat het gewoon het slimste is om gewoon lekker nog meer op te vallen. En gewoon volop in de socials en marketing gewoon te gooien. En ik denk dat dat het slimste is.
0: Ja, ja.
3: Want we zijn nog veel lang niet klaar, kan ik jullie vertellen.
0: Nee, zeker niet. En als we nog eventjes mogen terugblikken naar vorige week, die finale. Eerlijk, kneep je het eventjes toen je daar bleef staan naast Eleven? Gaan ze mij nou kiezen of niet?
3: Ja, jawel. Ik zeg heel eerlijk, die andere guys zijn ook echt super hard. Ook Eleven ook. Allemaal ook, de rest van de guys ook. En dat was natuurlijk ook vooral in die finale stond ik daar wel even van... misschien heb je wel super hard gewerkt, maar die andere guys werken ook super hard, snap je? En het is het was wel even dat ik dacht van het is nu gewoon letterlijk 50-50, denk ik.
0: Uiteindelijk besloot Lassa om aan te geven van dat hij echt heeft gekeken naar de artiest in zijn totaliteit. Dus jij bent volgens mij ook 2 keer dagwinnaar geweest daarvoor.
3: Ja, klopt.
0: Volgens mij nooit echt in gevaar geweest eigenlijk dit seizoen van dat je bijna eruit werd gekikt.
3: Nee, precies. Ja, dat was juist het gevaarlijke. Want toen dacht ik richting de finale van... begon ik iets meer, niet nonchalant, maar toen dacht ik wel iets meer van... ik hoef me niet super erg meer druk te maken, maar dat was juist een gevaarpunt. Dus daarom heb ik mezelf even een paar keer op de vingers getikt en dacht ik van... ook al zat je niet in de gevarenzone, het kan nog altijd gebeuren. Hè? Dus,
0: ik weet ook dat je allemaal mooie mensen ook meenam elke keer bij die rondes die er voor jou klaar stonden, die jou gingen supporten. Hoe belangrijk was dat voor je?
3: Zeker, dat is super belangrijk. Ik vind het altijd belangrijk als er gewoon mensen zijn die dicht bij mij staan, die mij toch een beetje dat rustgevoel geven, zodat ik... ja, gewoon kan performen. Dus sowieso shout-out naar Samir, naar Adil en iedereen van mijn matties, Adil en zo. Dus iedereen gewoon naar jullie.
0: Lekker.
3: Maar ik vind dat wel super belangrijk. 100%.
0: En nu je hebt gewonnen. Je hebt nu die Airplay ook. Dus we gaan die Limoa gaan we natuurlijk ook volop draaien hier bij Phonix.
3: Yes.
0: Wanneer, wat gaat er aankomen dan?
3: Nou, wat er gaat aankomen, er is een hele waslijst aan dingen. Dus het klinkt misschien nu de afgelopen week stil, maar ja, we moeten het natuurlijk ook vieren. Maar er gaan heel, heel veel dingen gebeuren. Dilemma komt ook binnenkort uit. De release datum ga ik ook een van deze dagen even droppen.
0: Ja.
3: En ja, dan gaan jullie eigenlijk mij alleen maar meer zien, geloof mij. Dus het gaat helemaal goed komen.
0: Het is pas het begin, zeg maar.
3: Het is zeker pas het begin, ja.
0: Maar lekker man. Ik wil nog even een groot applaus voor de winnaar van Phonix Talent Summer Vibes. AUB. Je gaat die man moeten volgen. Je gaat hem moeten beseffen. En dankjewel Broski dat je nog even tijd vrij maakte op je zondagavond om met mij te kletsen.
3: Yes, met liefde.
0: En dan wil ik je nog één ding vragen, het allerlaatste. En dat is om je track aan te kondigen, man. Dan gaan we hem draaien.
3: Nou, dames en heren, deze gaan jullie binnenkort overal horen. En jullie kunnen ook zeker gaan streamen. AOB Dilemma. Check it.

Gaethje en Dijm van je. Hoor je hier bij Phonix Talent Summer Vibes, de recap show waaraan weer een einde... Ja, er komt weer een einde aan. Het is niet anders, het is niet anders. Het was een eer om het weer te mogen presenteren. Uiteraard samen ook met mijn hoofdjurylid van dit seizoen, Lassa. Big shout-out naar die man. En natuurlijk naar alle kandidaten. De winnaar ook, AUB, die hebben we net gesproken. Maar ook alle andere kandidaten ga je nog veel van horen. Dus ja, blijf ze in de gaten houden. Be on the lookout. Zometeen natuurlijk de Nando Leaks. Dus blijf daarvoor ook on the lookout. Volgende week zijn we er gewoon weer tussen 7 en 9 door je speakers. Maar eerst, tijd voor Jonna Fraser en Tiwa Savage.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phonics.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark in

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Fernando.
4: Welkom bij de Nando Leaks Radio Show.

0: Welkom bij de Nando Leaks Radio Show. Elke zondagavond doe ik mijn best om jou de nieuwste tunes te laten horen. En ze zijn allemaal afkomstig uit die ene playlist. Nando Leaks Sound System op Spotify. Nando Leaks Sound System op Spotify.
1: Yo, what up? It's your girl Latifah. Ik heb het on lock en Nando Leaks ook. Elke zondag

0: all day, every day. De Nando Leaks Top 10. De 10 heetste tracks van dit moment. Gepropt en gestopt in één playlist. Nando Leaks Sound System, terug te vinden op Spotify. Nando Leaks Sound System.
1: Nummer 10.

0: Ze zegt ik doe dit nooit, maar nu gebeurt het toch. Ze is als vieze voeten in de Birkenstock. Ik word moe van deze wijf. Ze vond verdriet terwijl ze simpelweg een Birken zocht.
1: Los van die

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials @youngambition.nl.
1: It's complicated met Jay

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: Young Ambition Summer Class is powered by Funnix.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
4: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
5: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: Winder Sing, Caliboy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartje snel via vawakkafest.com.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funnyx.nl/vacatures.
3: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Funnyx Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
6: Funnyx Afro.
5: Luister op funnyx.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische columnisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week de Zomercarnaval. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Fernando.
4: Welkom bij de Nando Leaks Radio Show.

0: keep it hot, keep it banging.
1: Een normaal leven, normaal leven.
2: Normaal leven moet je een of andere baan gaan opzoeken. Maar niet mij.
0: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de

0: En je luistert naar Nando Leaks Radio Show.
1: Elke zondag van 9 tot 11 voor de hottest new tunes. Keep it hot and keep it banging.
2: Ik laat die wisselaar wat sturen, ik kan heel die stek hieruit besteden. Ik zat met mijn handen in het haar, leek nu een luizenleven.

0: gezondheid voor je oren. All day, every day. De Nando Leaks Top 10. De 10 heetste tracks van dit moment. Gepropt en gestopt in één playlist. Nando Leaks Sound System. Die hele playlist is terug te vinden op Spotify. Nando Leaks Sound System. Nando Leaks Sound System op Spotify, baby. Dus de hottest tunes. Be ready? Huh? Let's go get it, huh?
1: Nummer 5.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/news.
4: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Funix Afro. Luister op funix.nl of in de gratis NPO luisteren.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Check Funnix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest. En hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check vanx.nl of de NPO Luister-app.

afschrijf. Zij zegt nu het al weg is, ik al klaar ben, heb je pastijd. Slikt je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Je ook was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek, ben aan, is geen wonder. Ze gooien deur in mijn bomberjack, ben 100, wel gedronken. Ik kon me denken vooruit.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phoenix.
2: Bereik jouw doelgroep op Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phoenixads.nl. Your city, your sound.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. In de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: be on the beat.
1: Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om een

Voor de raro die me standaard pijn onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje.

Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt de Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: narcisme is wel heel wat anders, hoor.
1: Ja. Maar we willen vaak dat zeggen, toch, narcisten trekjes.
2: Maar wat is erger, de narcist of een egoïst?
1: Een narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar

Lars Militia met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land, zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Matchplay is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.